0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
8: Alweer een winnaar!
9: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299.

0: 0229-350-500 of kijk op btict.nl.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
1: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
5: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blink.

0: Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden. De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn,

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Muziek van Journey. En Faithfully. Een rockballad zo aan het begin van de show. Ja, en we draaien Journey omdat ook de vakantie voor de deur staat. Ja, dat kun je pakken. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe editie van Eindelijk Weekend op deze zaterdagochtend. Het is 4 juli 2026. Het is de ene laatste Eindelijk Weekend voordat wij ook eventjes ertussenuit gaan in verband met vakantie. Tot 9 uur zijn we weer te beluisteren op deze zaterdagochtend. En ik heb even een berichtje van de FC Volendam, want het is bijna zover. Morgen kun je vanaf 11 uur in de ochtend genieten van de FC Volendam Open Dag. Op het kunstgrasveld naast de Stief van Dorpelhal zijn er volop activiteiten voor jong en oud. En wat is er dan zo al te beleven? Nou, onder andere kun je handtekeningen scoren en op de foto met jouw helden. Springkussens, een leuk kleedkamerspel, een latjetrap en natuurlijk is er genoeg eten en drinken. En er is dus voor ieder wat wils tijdens de open dag. Ook schoor je bij de merchandisekraam de nieuwe shirts en geniet je vanaf 2:30 in de middag van onze nieuwe Oranje Helden tijdens een oefenwedstrijd tegen RKAV Volendam. Vroeg de Fox heet je vanaf 11 uur van harte welkom. En kom je met de auto, dan is er wel beperkt parkeerruimte op het oude Taalse terrein. Navigeer hiervoor naar Julianenweg 9 Volendam. Let op, hier geldt een blauwe zone. FC Volendam adviseert om met de fiets naar de open dag te komen. Parkeer je fiets op het schoolplein aan de Meidoornstraat in Volendam. Op de open dag en in het stadion rondom de wedstrijd is er een ruim assortiment eten en drinken verkrijgbaar. En tijdens deze open dag kun je hiervoor terecht op het horecaplein voor de Stief van Dorpelhal. Dat is morgen de open dag van de FC Volendam.
1: Eindelijk weekend.
0: Inderdaad, eindelijk weekend. En we gaan doen met Nederlandse muziek. Nou, sterker nog, Nederlandstalige muziek. Al moet ik zeggen, soms moet je goed opletten wat Frank zingt door zijn dialect. Om het maar te zeggen. 1 miljoen sterren.
2: Jij vroeg

Altijd goed natuurlijk zo'n keen plaatje op de radio. Band and Break was dat zo op deze zaterdagochtend. We hebben wat nieuws van EBS. Tijdens de zomervakantie past EBS voor meer plus de dienstenregeling aan. Tussen 6 juli en 14 augustus rijden de bussen in Zaanstreek-Waterland volgens een vakantiedienstenregeling. In deze periode is het doorgaans rustiger in het openbaar vervoer, waardoor er minder ritten nodig zijn. Er zijn diverse aanpassingen in het rooster en reizigers wordt geadviseerd om vooraf hun reis te plannen via de reisplanner op www.meerplus.nl. Kan ook via de Meerplus app of via 9292.nl. En dan beschik je altijd over de meest actuele vertrektijden. Een aantal bussen rijdt in de zomer minder vaak. En ook wat lijnen die rijden helemaal niet. Dus houd daar rekening mee. Ja, tot zover. We gaan nu een rustige plaat draaien. Dit is Lord Huron, The Night We Met.

Ja, ja, dat was Creed en 39 uit 1975. Zeg, een tuinmuziekje wat ik even heb opgezet. Want het volgende berichtje gaat daarover namelijk. Tuinvreugde Vallendam opent zondag 5 juli. Dat is morgen, de tuinen voor publiek. Je bent welkom vanaf 's morgens 11 tot 's middags 3 uur. Bij de Ronnie Loods aan de Omdraai 2 in Vallendam. Voor een rondkijkje langs de volkstuinen. Er is een looproute langs diverse tuinen. Koffie en thee is aanwezig en hapjes uit eigen tuin. En een kinderspeurtocht. Ook wordt er gestreden om de titel van grootste zonnebloem. De organisatie adviseert op de fiets te komen. En wie met de auto komt kan parkeren bij de sportcampus aan de Omdraai. Nou, dat is allemaal morgen aan de orde. Een tuinvreugde toestand open dag. Gezellig.

1992, de Jayhawks Settle Down Like Rain. En dinsdag 22 september komen ze naar Nederland. In Paradiso Amsterdam gaan ze dan een concert geven. We gaan even lekker terug in de tijd.

0: Een plaatje van vroeger.
1: De beste muziek van vroeger.
0: Tot nu.
2: Ja, dat zeg ik toch. Dit is de LOVE.
0: Het openbaar vervoer in Amsterdam krijgt deze zomer te maken met diverse werkzaamheden aan metrosporen en trambanen. Werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd tijdens de zomervakantie, wanneer scholen gesloten zijn en veel mensen op vakantie zijn, dus het ook rustiger op de weg zou moeten zijn. Zo wordt geprobeerd de overlast in de rest van het jaar te beperken. En daarnaast kunnen grote evenementen, waaronder World Pride, ervoor zorgen dat er wel extra drukte in het openbaar vervoer zou zijn. Vanaf vandaag tot en met de zondag 16 augustus geldt de zomerdienstregeling. Reizigers wordt aangeraden hun reis vooraf te plannen via de reisplanner van het GVB. Ja, ik had het daar net ook al over die zomerdienstregeling. En dat geldt dus voor meer openbaar vervoeraanbieders. Nou, doen we met muziek in de show. Dit is Rosalyn. Snap.

0: snap.
1: En dat was Rosalind. Ja, ze had dan een hele dikke hit mee in 2022. Het was snap. Ja, ik zei net dat de Jayhawks een concert gaan geven. Ze komen naar Amsterdam, maar ook deze man komt naar Amsterdam. Brian Adams, 14 oktober, staat hij in de Ziggo.

Bryan Adams, ja, ik heb laten vertellen dat hij nog steeds goed bij stem is. Dus dat komt helemaal wel goed, dat concert in de Ziggo. In standaard 1985, Heaven. Over goed bij stem gesproken. Een officiële mededeling, daar is het nu even tijd voor in de show. Want vanmiddag start een nieuw radioprogramma bij de LOVA. Rang Kang Pang. Tussen 1 en 2 uur kunnen de handjes de lucht in. Als je luistert naar de lekkerste hits. Het programma is nieuw, maar wordt gepresenteerd door de oude bekende Jan Worst. Dus zet vanaf nu, iedere zaterdag vanaf 1 uur in de middag, lekker de radio aan. En laat je verrassen door de favoriete hits van Jan. Maar pas wel op, want de bijwerkingen van dit programma kunnen bestaan uit meezingen, dansen en een goed humeur. Al dus het officiële persbericht. Dat is na te lezen op onze website www.rtvlove.nl. Nou, als je niet gelooft, kun je het nog eens een keer even nalezen, zou ik zeggen. Jan, veel succes vanmiddag.

dat is gewoon wel zo. Een nieuwe plaat van de Rolling Stones. Jealous Lover. Ja, ik denk wel eens, zou het geen AI, kunstmatige bron zijn dat die plaat maakt. Maar dat is echt Mick Jagger, Jealous Lover. Dus Jim Capel, die...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de

0: politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leiden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces, bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. En er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVA Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
13: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
14: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
15: Oh ja, ik heb er zin in.

Nathaniel Ratliff en de Night Sweats met Howling at Nothing. Ik zeg een bijzondere goedemorgen en welkom bij het programma Erstja voor deze zaterdag, de 4e alweer van juli. Ik dank André Kroon voor zijn laatste alweer voor de bouwvak. Eindelijk weekend. Dan gaat André even, volgens mij, 3 weekjes met vakanties. Nou, dat doet hij goed, de knecht. Ja, we openen deze show met de nieuwste van Bruno Mars, On My Soul. Die natuurlijk in Amsterdam Arena nu 3 dagen voor een uitverkochte zaal staat te spelen en te zingen natuurlijk. Ja, dus daarom draaien we even. Ja, momenteel al 19 graadjes op die thermometer. Belooft een mooie zonnige dag te worden. En daarom dacht ik, is het niet tijd voor wat zomerse klanken uit 2015. Een liedje die je misschien niet vaak meer hoort. Nee. Maar ik vind hem nog steeds erg lekker. Even naar het Spaanse met deze Alfaro Soler.

is dat lekker weer. Alvaro Soler met het liedje El Mismo Sol. Kom uit 2015. Ja, en je denkt misschien dat het een beetje rustig rondom hem is. Maar vorig jaar bracht hij nog zijn nieuwe schijfje uit. El Camino. Ja. Goed. Het volgende liedje is een verzoekje. En die draaien we speciaal voor Annette Klauer. Deze van The Cars. Met Drive uit de 80s.

Dat is nog eens fijne muziek. Los Umbrellas uit 1997 alweer. Met No Tango a Dinero. Een feestje op je radio. Ja goed, de eerste weekend van juli staat de Purmer traditiegetrouw weer in het teken van de Purmerfeesten. Ja, vanaf afgelopen donderdag tot en met morgen is het terrein aan de Oosterweg. Die wordt dan omgetoverd tot het bruisende middelpunt. En tijdens de 45e editie van de Purmerfeesten staat er opnieuw een gevarieerd programma klaar met vertrouwde onderdelen. De Purmerfeesten gaan op donderdag 19:30 van start met een gezellige kaart- en spelletjesmiddag. Nou, dat is dus allemaal al gebeurd. En vandaag staan de Purmerfeesten volledig in het teken van muziek en gezelligheid. Vanaf 9 uur vanavond zorgen Beentje voor de sfeer, Likkepap en DJ Melle voor een feestavond met bekende klassiekers, vernieuwde medleys en herkenbare meezingers. De entree voor deze avond bedraagt 20 euro's. Morgen dan, de laatste feestdag in Purmer, begint op zondag met de oldtimer trekker Toertrocht. Ja, de deelnemers verzamelen zich vanaf 21:30, waarna de tocht om 22:00 van start gaat. Wie wil deelnemen kan zich tot uiterlijk 5 juli aanmelden bij Aaron. En dat kan via het 06-nummer 0624 46 13 11. Dus 06 24 46 13 11. Chauffeurs dienen zich in het bezit te zijn van een geldig trekkerrijbewijs. Nou, dat lijkt me vrij logisch natuurlijk. Want anders is het een beetje onveilig allemaal. Ja, dat is, moet duidelijk zijn. De Purmer feestweken, weet je. Of feestweekend, ja. Hartstikke leuk natuurlijk, ja.

Ja, Esther en Abi Ovarim met Cinder Rockefeller was dus een hele grote nummer 1 hit in Nederland. Best wel fijn om weer eens te horen. Goed, we draaien wat lokaals en dat van Blanco samen met Mies. Mies doet momenteel een wereldreis in Amerika. Dat dan weer 250 jaar bestaat. Ja, die zijn ze met Give What You Got To Give.

Ja, Blanco en Mies dus met Give What You Got To Give. Uit 2023. Ja. Dan wat wegwerkzaamheden. De stationsstraat in Volendam is afgesloten op 14 en 15 juli voor het verkeer. Tussen 7 uur en 5 uur wordt een huisaansluiting voor Elektra gemaakt. En dan gaan we nog een keer naar Volendam. De Zeestraat in Volendam die zal tijdelijk afgesloten zijn op 9 juli om te laden en te lossen tussen 1 en 2. Ja, nou goed, dan weet je dat ook weer. Dan nog eentje in Oosthuizen. De Wolfspootlaan die is dan afgesloten voor het verkeer op 16 en 17 juli voor de aanleg van een warmtepomp. Ja, hou daar dus even rekening mee. Natuurlijk mocht je die kant op gaan. Ja, zo simpel is dat. Goed. Terug weer naar de muziek. En dat in een hele mooie versie van Chris de Burgh is dit The Traveler.

0: Afgelopen dinsdag stonden ze in Paradiso, Amsterdam. En ze hebben de gaaf om tegelijk retro als modern te klinken. Deze groep beweegt zich moeiteloos op het snijvlak van country, Americana en indie. En weet met warme gitaarlagen, piano, gymnastiek en drijvende ritmes een kleurrijk geluidspalet te schilderen. Dit kwam van het al debuutplaat Another Farewell uit 2024. En het is een heel fijne plaat. Hard to Love hoorde je hier op LFJ Radio.
1: Zij kwam uit het noorden en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel, maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders en soms nog meer van haar.

Kenny B met Als je gaat. Ja. Nederlandstalige muziek is de afgelopen jaren weer flink in trek. Ja, niet alleen de nederpop scoort, maar vooral ook de feestmuziek. De onvervalste Hollandse meezinger. Precies daarop wordt het publiek bij de Amsterdamse Zomer in het Olympisch Stadion 3 uur lang getrakteerd. De hoeveelheid tijd die Nederlandse Spotify-gebruikers aan muziek in de eigen taal besteedt, wordt namelijk elk jaar groter. Dat was niet zo lang geleden haast ondenkbaar. Tijdenlang was Nederlandstalige muziek maar weinig vertegenwoordigd in onze hitlijsten. Feestmuziek en het levenslied waren al helemaal niet op de grote radiostations te horen. Daar is de afgelopen jaren dus flink verandering in gekomen. Na de opmars van Nederlandse hiphop door andere Ronnie Flex, Frenna en Lil Kleine volgt het popgenre met succes van bijvoorbeeld Suzanne Freek, Flemming, Vrouwtje en Roxy Dekker. Inmiddels vinden ook de Hollandse meezingers weer volop aansluiting bij een jong publiek. En daar speelt de Amsterdamse Zomer een concert georganiseerd door Bas Smit en Nicolette van Dam op in. Ja, het evenement begon ooit als een intieme concertreeks in coronatijd, maar is uitgegroeid tot een meezingfestijn waar grote namen van Nederlandse bodem hun eigen werk en de grootste hits van collega's zingen. Ja, de Amsterdamse Zomer dit weekend dus in het Olympisch Stadion in het Amsterdamse. Zometeen nog een Nederlandstalige plaat, omdat het dan zo populair is geworden. Eentje die je ook nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Maar eerst even lekkere klanken van Ringo Starr. Dit is Your 16.

Lekkere muziek hoor, Jelle Naganda met Hang It On The Shelf. Ja, en dat hier op LFJ Radio. Goed, eens even kijken, dat gaat even val ik aan het mis. En zo gaat het wel beter. Ja, we kijken wat er te zien is op Love Televisie vanaf morgen. Hoe staat het met het project De Lange Weren? Ja, in de PX vond het een inloopavond plaats, waarop zienswijzen konden worden ingediend ter attentie van De Lange Weren. Harry Hulskemper peilde de standpunten. Ja, en verder nog Love Akoestiek. In het Stophoevenkerkje in Valdam werden in 2014 een aantal kleine muzikale sessies opgenomen met lokale artiesten. Kijk naar een aflevering in de serie De Straatplaat. Deze aflevering van aflevering 4 met Frank Keizer en Friends en Daisy Correa en Jan Dulles met de Rokersgracht. Dat vanaf morgen 12 uur te zien op Love Televisie. Ja, ik zou zeggen, allemaal even kijken. Ja, nou goed. En vanwege het Nederlandstalige muziek, wat zo populair is geworden op Spotify-gebruikers in Nederland. In je moerstaal, zeg maar. Zat ik te denken aan een oudje. Een Nederlandstalige plaat die je echt nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Ik heb het over Frits H. en de Mexicano's. Die zijn ze met vissen, vissen, vissen.

als ik een vis gevangen heb, dan gooi ik hem weer terug. En soms heb ik het koud, en soms heb ik het heet. En soms dan vang ik niks, en soms dan heb ik pijn. Soms doe ik wel eens mee aan de visconcours, maar eigenlijk vind ik

0: Alex Warren. Hij doet het goed in de Nederlandse top 40, deze plaat. Fever Dream. Ja. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen voor Ernst Jaap voor deze zaterdag, de 4e van juli. Zometeen tussen 10 en 12 op vakantie met. Dus ik zou zeggen, hou hem hier op LOVE Radio.
1: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaalrechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden

0: daarvan leidde tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ja, van die liedjes die hoor je dan voor de eerste keer en dan denk je gelijk eigenlijk van, wauw, wat is dit? Nou, dit is Summer and Homewrecker bij LFJ Radio.
1: Wakker worden met Wanten.
0: Yes, goedemorgen. Welkom bij Wakker worden met Wanten. Vandaag zonder Wanten. Hij is er eventjes niet bij vandaag, deze ene keer. Poutje, want hij zelf is gewoon eventjes een weekje ertussenuit. Zo simpel is het. Hij is nog niet op vakantie. Nee. Hij heeft gewoon een vrije dag gekregen hier van de baas, zal ik maar zeggen. Zo gaat het dan. Hoort er ook wel eens bij. Daarom hoor je mij, Robert Veerman, hier nu op deze plek. Dankjewel aan Jaap Kwakman, die je net ook weer afgelopen uurtje gewoon heel erg leuk en gezellig heeft gedraaid. Ik hoorde weer een aantal klassiekers voorbij komen waarvan ik dacht van, jeetje, die heb ik toch wel lang niet gehoord. Lake Shore Drive vond ik er eentje van. Maar ook, ja, eerlijk is eerlijk. Frits H. en de Mexicano's vissen. Vind ik toch zo fijn. Ja, wat een plaat. Dankjewel, Japio. Ja, hij is dus al vroeg weg. Maar dan komt doordat hij ook leuke dingen weer op het programma heeft staan. En daarom zit ik op dit moment alleen. Ja, klinkt een beetje eenzaam. Maar zo erg is het niet, hoor. Want ik kan natuurlijk wel gewoon de plaatjes draaien die ik leuk vind. En ik kan natuurlijk ook de plaatjes draaien die jij leuk vindt. Zul je nog wat horen? Dan kan je het gewoon laten weten uiteraard via ons bekende WhatsApp nummer 0299-36-9916. En wie weet, dan komt het misschien ook gewoon voorbij. Ja, toch? Het zou zomaar kunnen. Het zonnetje schijnt nog wel. Af en toe verschuilt hij zich achter de wolken. Maar hey, het is toch geen reden om de zomerse muziek links te laten liggen. Daarom Shawn Mendes en Camila Cabello hier bij jouw lokale omroep. Wordt Señorita.

koud heet op dit moment, hoor. Hij doet het echt heel erg goed. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Aangevraagd voor Peter Klepper en Hans Schilder, want volgende week liggen ze nog bij te komen van de bouwvakborrel. Maar vandaag zijn ze al volop bezig en uiteraard mag zwoele zomernachten daarbij natuurlijk niet ontbreken. Ja, zo is het. Ja, ja, de vakantie is in aantocht, beste mensen. En dan zijn die zwoele zomernachten ook natuurlijk heel dichtbij. En de grote vraag is natuurlijk, gaan we nog steeds naar die snikhete Franse of Spaanse camping? Nou, het lijkt er wel op, want het gros van de Nederlanders viert de zomervakantie dus gewoon op de plek die ze gewend zijn. Weer of geen weer, klimaatverandering of niet, hitte of niet, bosbranden of niet. Nou ja, dat is misschien wel een dingetje. Maar nee, in de top 10 van de populairste vakantielanden in 2025 staan de 6 traditionele zonnige landen. Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland, Portugal en Kroatië nog steeds heel fier overeind. Meldt het CBS in ieder geval deze week weer met een peiling die ze hebben gedaan. Veruit de meeste Nederlanders die kiezen voor een bestemming die ze eerder al kenden. Dus waar ze al een eerdere zomervakantie hebben doorgebracht. Het zijn er zo'n 11,5 miljoen mensen. Waarvan ruim 4 miljoen dus vakanties gaan vieren bij de bekende warme landen. En ook deze zomer is de Middellandse Zee met afstand de populairste bestemming. Ja, dat is in ieder geval ook wat ze bij de ANVR zien. Dat is zeg maar de koepel van allerlei reisbureaus en bedrijven in de reisbranche. Laten we het zomaar zeggen. En ja, gezinnen die gaan dus ook gewoon met de auto op vakantie naar Frankrijk, Italië en Duitsland. En niks lijkt er op dit moment nog op dat Nederlanders echt bewust vanwege de klimaatverandering kiezen voor het koele noorden. Nou, zo, ben je toch weer een beetje op de hoogte. En ik ben ook wel benieuwd, waar ga jij eigenlijk heen? Heb je nog een favoriete vakantiebestemming die je dit jaar gaat bezoeken? Ga je dit jaar niet? Dat zou ook zomaar kunnen. Je hebt toch van die mensen die zeggen, ik ga naar Playa Balconia of ja, iets van die strekking. Nou goed, lijkt me wel even leuk om daar iets van te horen, iets van te weten. Mag je laten weten dus je als appnummer 36996 en dan mag je ook een zomerplaatje aanvragen. Vind ik ook wel leuk, toch? Lijkt me een leuke tegenprestatie. Duiken wij nog even terug de jaren 80 in. En dat doen we met de Jam. Ja, ook gewoon wel weer eens leuk om deze te horen, toch? Komt niet zo vaak meer voorbij. A Town Called Malice. Yes.

afgelopen donderdag. Stond hij in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het schijnt echt een fantastisch concert te zijn geweest. En mocht je het gemist hebben, dan heb je vanavond, morgen en dinsdag nog een kans om hem te zien. Want dan staat Bruno Mars dus ook in de Johan Cruijff Arena met zijn The Romantic Tour. En ik kan je nu al vertellen, via de officiële kanalen zijn er weinig of geen tickets beschikbaar. Dus je moet wel even kijken of het ergens in de tweedehandsmarkt te vinden is. Nou, was Treasure dus van Bruno Mars, aangevraagd door Thijs Jan. En die zegt het van, wij gaan dus lekker naar Kroatië en Slovenië en Duitsland ook nog. Lijkt wel een halve wereldreis, man, die jullie gaan maken door Europa. Leuk, ik hou van dit soort berichtjes. Mocht je je vakantieplannen ook nog willen delen, 369916. Ga ik de Rolling Stones ondertussen voor je draaien. Lekker, The Beast of Burden.

0: Toch wel eng, hoezeer een zoon op zijn vader kan lijken. Dit is bijna een kopietje. Ziggy Marley hoor je bij LVR Radio en Tomorrow People. Hij is uiteraard de zoon van de one and only Bob Marley. En had in 1988 een hitje met Tomorrow People. Leuk plaatje. Enige echte grote hit van hem geweest in de wereld, zou je kunnen zeggen. En verder, ja, was hij niet zo succesvol als zijn vader voor wat betreft de muzikale carrière. Maar echt, zoek hem eens op. Een foto van die man. En dan denk je gewoon van, oh shit. Ja, dit is duidelijk Bob. Dat kan niet anders. Dat kan echt niet mis.
1: Dit is het weerbericht van vandaag.
0: Is helemaal geen melkboer bij geweest in ieder geval. Nou, het weerbericht, ja. Want ik zit naar buiten te kijken dat ik hier naartoe liep. Toen was het nog zonnig, maar nu is het inmiddels al grijs. Nou, het wordt vanavond, vandaag eigenlijk gewoon in zijn algemeenheid, wordt het gewoon aangenaam warm. En in het binnenland stijgt de temperatuur naar 25 tot 27 graden. En in de kustregio's is het met 20 tot 25 graden iets minder warm. Het is gewoon lekker dus vandaag. In het noorden en ook wel bij ons in het westen is het vrij bewolkt. Er kan hier en daar misschien ook wel een buitje vallen. Maar als het goed is, gaat dat dan wel weer net bij ons mis. Verder blijft het vooral dus gewoon droog in de rest van het land. En laat de zon zich geregeld zien. En er staat een matige wind uit het westen. Dus wat dat betreft valt het lekker mee. Morgen trekken wolkenvelden over het land. En lokaal is er kans op een buitje. Bij maximaal tussen 20 en 25 graden. Het is dus dan iets grijzer. En iets minder warm dan vandaag. Maar hey, we kunnen het hebben. Het is niet zo dat het een hele slechte dag is, gelukkig. Gelukkig maar. Ook voor die open dag namelijk. Ja, daarover zometeen meer.

is jaren 90. Hoor je het duidelijk terug. Maar dat is niet erg, want het is gewoon een leuk beentje. Het is, klinkt wel als een Volendamse Marokkaan die ruzie zoekt. Wit en Sweet Surrender hier bij LFJ Radio. Nou, Rob, lekker bezig weer met dit soort uitspraken. Ach ja, dat maakt ook uit. Het is bijna zover. Morgenochtend vanaf 11 uur dan ben je van harte welkom bij de open dag van FC Volendam. Begint op het kunstgrasveld naast de Steven van Dorpelhal. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. Je kan onder andere handtekeningen scoren met foto's. Ook van jouw helden. Je kan met je helden ook weer zelf op de foto. Er zijn springkussens. Er is een leuk kleedkamerspel. Latje, trap. Genoeg te eten en te drinken. Kortom, er valt een hoop te beleven dus op de open dag van FC Volendam. Maar 11 uur begint hij dus op het kunstgrasveldje. En zo rond, nou wat zal het zijn, kwart voor 12 uur is dan de handtekeningen sessie. En uiteindelijk is om 14:30 ook gelijk de eerste echte leuke oefenwedstrijd van dit seizoen, van het komende seizoen. En die is open voor iedereen. Het is de wedstrijd RKAV Volendam tegen FC Volendam. En het wordt gespeeld in het Hein Koningstadion. Juist, de heilige grond van RKAV Volendam dus. Nou, vanaf 14:30 is het daar dus te zien op het veld. Kan je mooi zien welke nieuwe spelers er allemaal zijn. Wat ze een beetje kunnen. Wat de verrichtingen zullen zijn. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik ga morgen in ieder geval eventjes kijken. Hein Koningstadion, daar is het dus te doen. Muziek nu van Hall & Oates, I Can Go For That.

muzikale stijl. Zit een beetje in het verlengde van Amy Winehouse en Joss Stone. En echt, het is wel pop, maar het is ook soul. Het is net dat vleugje jazz met die toeters erin. Het is gewoon lekkere muziek. Sienna Spyro en Material Lover bij LOVJ Radio. Ja, gaan we het eventjes hebben nog over een ander sportdingetje. Want er is namelijk een heel groot talent in Edam. Zij is heel goed in beachvolleybal. Ik heb het over Jill de Groot. En het is zelfs zo goed dat ze slechts op 17-jarige leeftijd al een knappe vierde plaats haalde op het Nederlands kampioenschap. Dat schijnt echt wel een dingetje te zijn. Maar goed, om nou echt een beetje door te kunnen breken in de sport en een internationale carrière op te kunnen bouwen, is ze op dit moment op zoek naar sponsoren. Ja, ze is op zoek naar partners dus eigenlijk die haar kunnen ondersteunen. En daarmee kunnen zorgen dat de dagelijkse kosten voor training, begeleiding en internationale reizen gedekt kunnen worden. Want ja, achter presteren zit gewoon veel investeren. Zo zou je het kunnen zien. Nou, wil je meedoen? Vind je het interessant om eigenlijk gewoon de zichtbaarheid te hebben en ook een talent te laten groeien? Dan kan je dus contact opnemen met Jill Noah10@ziggo.nl. Dat is Jill, J-I-L-L, Noah, N-O-A. En 10, dus gewoon een 1 en een 0. Een 1 en een 0. @ziggo.nl. JillNoah10@ziggo.nl. Nou, dan hebben we dat in ieder geval genoeg benoemd. Kunnen we deze Edamse toch een beetje steunen, een beetje helpen op weg naar dus die koppositie in het beachhandbal. Ik noemde net al de open dag van FC Volendam. Ik kreeg nog net de vraag van, Rob, wat zei je nou? Hoe laat was dat nou, die wedstrijd? Nou, die wedstrijd is dus om 3:30. Half drie, dus niet 4:30. Ja, zo ga ik nu zelf ook de mist in. Die wedstrijd is om 2:30 in het Hein Koningsstadion. Dus echt bij de RKAV daar op het veld. Daar is het te doen. RKAV Volendam tegen FC Volendam. Leuk. Dat gezegd hebbende, denk ik ook wel dat de FC morgen in het nieuwe uitshirt zal aantreden. Want zij zijn tenslotte de uitspelende ploeg. Ook al spelen ze natuurlijk wel gewoon in Volendam. Maar dat nieuwe uitshirt is dus gelanceerd. Wit shirt met groen broekje, groene kousen. En nou, ik vind het eerlijk gezegd best wel een leuke combinatie. Het ziet er weer eens anders uit. Oranje golf of strepen, ja, net hoe je het noemen moet. Nou, heb je hem nog niet gezien? Kijk dan vooral even op onze website www.rtvlof.nl. Want daar staan dus foto's en daar is hij heel goed te zien. Zie je Henk Veerman onder andere in het nieuwe tenue. Dus leuk om dat in ieder geval ook even te checken. Dus rtvlof.nl. Nou, genoeg over voetbal dan, hè? Gewoon lekker even een plaatje. Van Hollandse bodem. Dit is Kido van der Graaf. Mocht je hem nog niet kennen, nou, bij deze. Hij bracht, ik geloof een jaar of 2 geleden al een leuk plaatje uit. Werd geen hit. Vorig jaar werd het geen hit. En nu ineens leeft hij. Kleuren.

0: Ja, Kido van der Graaf dus. En waarom nou niet? Kleuren liedje wat inmiddels wel gelukkig gewoon een hit aan te worden is. Want dat heeft hij toch wel verdiend al die tijd. Het is bijna 11 uur. Ik hoop dat Edje trouwens ook nog in het nieuwe uurtje komt. We zullen het zien. Maar anders maken we er gewoon zelf een leuk uurtje van. Dus blijf er lekker bij en tot zometeen.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde.

0: Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Oh, ja. Dat krijg je als je niet op zit te letten. Hè. Dan ineens dan is hij gewoon afgelopen, die plaat. En dan moet je hem aankondigen. Even kijken hoor. Ik ga een schuifje openhalen en dan doe ik dit.
1: Ja. Wakker worden met Wanten.
0: Ja. Wakker worden met Wanten. Dat is het vandaag. Het is op deze zaterdagochtend niet helemaal waar. Want Wantjes is er zelf niet. Daarom moet je mij, Robert Veerman, nu gewoon ook een tweede uurtje nog doen. Maar goed, maakt niet uit. We hebben het denk ik wel leuk met elkaar, toch? En als het niet zo is, nou, laat het vooral ook even weten. Misschien kan ik nog iets specifieks voor je draaien. 0299-36996 is onze appnummer, dus wees welkom. Zo, 11 uur geweest. Meestal komt Ed zometeen ook nog wel even langs. Dus ik wacht het rustig af. Misschien dat Ed zometeen ook gezellig langskomt. Zo niet, dan kan ik je in ieder geval verwijzen naar de podcast die hij afgelopen week weer heeft opgenomen met Paul. Die is ook weer online te vinden. Ja, Guit en Wanten. Zij beleven grote avonturen, in ieder geval in boord. En dat is dan dus allemaal te horen via de bekende podcastplatforms. En via onze website natuurlijk, rtvlof.nl. Nou, we gaan het zo meteen ook nog hebben over Anouk. Want Anouk werkt aan een nieuw album. Maar het moet wel betaald worden. En dat schijnt nogal een dingetje te zijn. Nou, hoe dat precies zit, dat ga ik je ook zo meteen vertellen. Er komt natuurlijk een hoop leuke muziek nog aan. Ik zag een verzoekje binnenkomen, ook via de appbox, voor een Nederlandstalig liedje van Mike Versteeg. Nou, ik ken het zelf niet, maar hey, het is eigenlijk wel echt een leuk liedje. Dus die hoor je zo meteen ook nog gewoon gezellig hier in Wakker Worden met Wanten. Nou, wat willen mensen nog meer? Misschien een kemen. Je hoort het nu met I Promise Myself.

Lekker hoor, Anouk. En Woman hier bij Lovier Radio. En daarvoor hoorde je ook nog Nick Cayman en I Promise Myself. Ja, en dat is toch iets. Ik zat een beetje te kijken van... Kan ik een beetje live werk of zoiets van hem vinden? Of leuke clipjes? Maar er is dus opvallend weinig live werk dat bewaard is gebleven. En het schijnt dat hij toch niet zo erg graag live optrad. En dat hij daar dan ook weer niet graag live bij zong. Als hij ergens live aan het optreden was of een tv-showtje had of wat dan ook. Hij heeft nooit echt in een interview of zoiets gezegd van... Nou, ik hou niet van dat live of ik vind het niks. Maar nee, er is gewoon heel weinig overgebleven. En het gekke is dan wel... Als je dan toch iets zoekt van Nick Cayman Live... dan kom je toch af en toe wat Italiaanse of Spaanse televisieprogramma's tegen. Een beetje van die obscure opnames. Maar Engelstalig is echt heel weinig van te vinden. Ja, Countdown, dat dan weer wel. En dat komt toevallig uit Nederland. Maar dat heeft hij dan weer niet live gezongen. Nou ja, goed. En daarna hoor je nog Anouk en Woman. En die Anouk die is toch ook weer met een stuntje bezig. Wat is ze aan het doen? Ze werkt aan een mogelijk laatste studioalbum. Volgens de zangeres is het namelijk niet langer haalbaar om elke paar jaar een nieuw album op te nemen, gezien de hoge kosten. En daarom peilt ze nu dus op Instagram of er interesse zou zijn om eventueel een volgend album vooraf financieel te steunen. Ja, blijkt er dan niet voldoende steun te zijn, dan is het antwoord dus ook gewoon prima volgens Anouk. Puur om het feit dat ik dan ook weet dat er gewoon niet zoveel behoefte meer aan is. En dat is ook prettig, want dan kan ik dat stuk ook gewoon loslaten. Ja, best opvallend. Maar goed, ze gaat dus met een crowdfunding beginnen. En mocht ze niet genoeg geld ophalen, dan krijgen de mensen die wel een bedrag hebben overgemaakt hun geld ook weer terug, beloof ze. En dan ga ik gewoon alleen nog maar live optredens geven totdat iedereen schreeuwt. En nu is het genoeg, Anouk. Doe dit ook maar niet meer. Nou goed, hoe ze het precies allemaal gaat aanpakken, dat moet ze dus nog uitstippelen. Maar dat is dus iets voor na haar 16e studioalbum, dat ergens in 2027 moet uitkomen. Nou, weet u dat ook weer, zijn we daarvan ook op de hoogte. Ik kreeg nog een appje van collega Johan Veerman. Hij zei van, hey, dit is toch ook een leuk liedje? Je kan hem in dat en dat mapje vinden, draai hem gewoon even. En inderdaad, is een leuk liedje. Eentje van Mike Versteeg, Hartslag van...

deze man gewoon weinig nieuwe muziek meer maakt de laatste tijd. Het is heel erg stil rondom hem. Het schijnt dat hij, dat hij eigenlijk gewoon een beetje klaar is met de druk en het moeten presteren. En dat hij het gewoon heel rustig aandoet op dit moment. En ja, misschien nog wel terug gaat komen, misschien ook niet. En dat laatste zou toch wel jammer zijn. George Ezra en Anyone For You. Ja, nou, we gaan hem meemaken of hij terugkomt of niet. Ik heb in ieder geval ook iets anders wat wel nieuws is. Het is van Jack Jarrett. Het is een Nederlandse zanger. En hij is nog niet zo oud. Is ook pas een paar jaar echt bezig. En stort zich nu volledig op de muziek. Wil het echt proberen te gaan maken. En kan je zeggen, hij maakt ook echt wel leuke muziek. Het zou zomaar kunnen zijn dat dit talent wel ergens uit gaat komen. Hij heeft onlangs ook weer een nieuwe plaat uitgebracht. Of onlangs, ja, eigenlijk echt gewoon, hij is vers. Hij dampt nog een beetje na. Hij heet Where the Wild Wind Blows. En ik dacht, deze moet ik gewoon met je delen. Jack Jarrett.

0: Nederlands bandje hoor je echt nooit meer wat van. Maar ja, wel af en toe hier bij de LOVJ. High Under the Moon was dat van Tambourine. Goedemorgen, Ed Guit.
1: Hey, goedemorgen.
0: Fijn dat jij er gezellig gewoon weer bij bent.
1: Ja, zeker wel.
0: Als van hout. Dat is toch vertrouwd op de zaterdag.
1: Het wordt al een beetje traditie, hè? Dat ik hier rond 11:30 aanschuif.
0: Zeker wel. Vroeger hadden we Kortol. Dat was de vaste prik waarvoor mensen de radio aanzetten.
1: Ja.
0: En nu is het Ed Guit, de vaste prik waar mensen de radio voor aanzetten om 11:30.
1: Ik schaam me toch wel even iets hoger. Nee, ga je.
0: Wat dan?
1: Nee, het is weer een spannende dag gewoon.
0: Ja.
1: Het had natuurlijk zo mooi kunnen zijn. Hè? Vanavond om 7:00 tegen Canada. Maar het is niet anders. We moeten vanavond, ga ik maar wat anders doen. Ik heb nu een cornhole toernooi in mijn tuin georganiseerd.
0: Oh ja.
1: Ik moet dan iets wat anders leuks gaan doen. Want dat verdrinkt, zeg maar. Ik kan niet vanavond gewoon in huis zitten met de tv aan. Dan komt het te hard binnen. Steeds denk ik, wij hadden hier moeten staan.
0: Even voor de mensen die nu thuis zitten en denken, cornhole. Wat is nou een cornhole?
1: Dat is een plank met een gat erin.
0: Ja.
1: En dan moet je dan zakjes met maispitjes proberen in te gooien. Dat is een beetje het verhaal.
0: Uh-huh.
1: Dus ik heb twee van die planken gecharterd. En wel mensen uitgenodigd die helemaal nog niet weten dat we dat gaan doen. dus dat wordt wel leuk. Dus dat wordt leuk. En Tour de France begint vandaag. Dat vind ik natuurlijk ook weer spannend.
0: Zeker.
1: En leuk. En ik zit tegenwoordig helemaal met mijn dochter in de Scorito. Zit je ook in de Scorito? Dat is zo'n... voor mensen die dat niet weten, dan moet je allemaal voorspellingen doen over het WK. En dat doe je dan met een groep vrienden. En dan...
0: Ja.
1: Kun je bovenaan of onderaan staan.
0: Het is een soort WK-pool.
1: Ja,
0: die
1: het is een soort WK-pool. En ik stond na de eerste ronde strak onderaan.
0: Oei.
1: En nu heb ik de opmars ingezet. Nu sta ik tweede.
0: Kijk.
1: Maar dat is leuk voor mij. Maar mijn dochter, die heb ik hem samen ingevuld. Die staat bij de werk. Daar doen heel veel mensen mee. Staat hij steeds eerste. En nu weer tweede. Maar ik heb dus twee dochters in huis. Die geven natuurlijk helemaal niks om voetbal normaal. Maar nu zit zij zo in die pool, dat vanmorgen al werd ik al verwend af. Pa moet de pool invullen, moet niet vergeten. En die zit nou helemaal lekker. Dus heb ik een kind dat wat om voetbal geeft. Dus het is,
0: die is ook alles aan het kijken nu.
1: Ja, die is alles aan het volgen. En die vindt het ook gewoon te spannend gisteren. Gisteren hadden wij het goed, 1-1.
0: Wat was het ook weer? Café die...
1: Egypte tegen Australië. Dus dan durf je niet eens te kijken, want het moest zo blijven. Er mocht niks meer gebeuren. Dat zijn leuke dingen.
0: Het is wel, ik weet niet hoe jij er naar kijkt, maar het is wel het WK van de onvoorspelbare uitslagen eigenlijk. Dat je denkt van, dit had ik niet verwacht bij sommige wedstrijden.
1: Sommige wel, maar uiteindelijk trekt dan toch de favoriet wel, zoals gisteren ook bij Argentinië, die trekken dan toch wel weer aan het langste eind. Zo'n Engeland, weet je, of Portugal. Ze gaan allemaal een beetje moeizaam door, maar ze gaan wel door.
0: Ja.
1: Behalve wij dan. Ja.
0: Dat zal je altijd zien, hè?
1: Ja, dat zal je altijd zien, ja. Ja, man, het was een week, man. Echt, want zondag had je nog Volnammerdag. En was ik bij de PX en daar zong voor het eerst de broer van Mel.
0: De broer van Mel?
1: Ja, die heet Marco.
0: Ja.
1: En dat is een soort best bewaarde geheim van Volendam. Best kept secret. Ik wist niet eens dat ze een broer had, maar hij heeft een broer. En die kan ook nog even mega goed zingen. Alleen dat doet hij nooit, want dan wordt hij altijd te zenuwachtig. Dus dan, en als hij dat dan nog wel eens deed, dan zoop hij zijn halam. En dan was hij natuurlijk niet zo goed.
0: Ja.
1: En nu stond hij daar helemaal nuchter. Maar het was natuurlijk een klein publiek en er zat veel eigen volk, wat familie van hem. Dus toen dacht hij, ik ga toch weer eens wagen. En dat was natuurlijk een doorslaand succes. Dus ik hoop dat we nu wat vaker wat van hem zien.
0: Het zou zo maar kunnen natuurlijk.
1: Ja, dan krijg je maandag dan die holnacht. Dat is natuurlijk alsof je een jetlag hebt in die voetbal. Ja, ik zei, ik ga vroeg op bed. Ja, dan kan ik natuurlijk niet slapen. Als ik een lange rit moet rijden, ga ik vroeg op bed. En dan lig ik wakker. Ja, dan ga je maar weer door. En was ik nog even bij Bruno Mars geweest. Dat was ook nog
0: Kijk, afgelopen donderdag was dat.
1: Die was goed.
0: He?
1: Ja, die was goed hoor. Jezus, wat is die man muzikaal. Moet er straks eigenlijk een feintje van draaien.
0: Ja, ik heb er ook al eentje van gedraaid. Oh, okay. Maar daar kunnen we nog wel een feintje van doen zo meteen. Hoor. Dat is geen probleem.
1: Dus piano, gitaar, de drum.
0: Ja.
1: En die kan ook nog zingen en die kan ook nog dansen. Waarom nou? Waarom nou? Ik niet gewoon een van die vier.
0: Precies.
1: En hij eentje minder. Waarom nou multitalent? Goed geweest.
0: Eentje is voldoende.
1: Ja, het is ongekend.
0: Ja, dat zijn mooie dingen.
1: Dat was leuk.
0: Er zat ook het thema toch aan, volgens mij.
1: Ja, we moesten in het rood.
0: Of roze.
1: Dus ik had Manchester United shirt aan.
0: Geen Marokko.
1: Nee. Die had ik niet in de kast liggen. Hier is hij. Hij komt nu de studio binnen. Jezus, hé. Return.
0: Bruno
1: return
0: Mars.
1: Of the king. Oh, nee. Daar is hij, hoor. Ben je al zenuwachtig?
2: Ja.
1: Ja?
0: Voor de mensen thuis die nu denken, wie is er in godsnaam nu de studio binnen gelopen? Dat is Jan Runderkamp, Jan Post.
1: Ja, dat gaan we zo meteen horen. Die gaat straks weer even knallen.
0: Ja.
2: Handjes
1: in de lucht.
2: Ik ben niet voor de
1: gevolgen,
2: hoor,
1: na de uitzending. Nee.
0: Het wordt gewoon weer ouderwets gezellig straks.
1: Ja, gezellig.
0: Zo meteen meer erover ook. Maar dus dat was gewoon top afgelopen
1: donderdag. Ja, dat waren leuke dingen. Dat zijn toch leuke dingen. Je moet een beetje jezelf vermaken in zo'n week. Maar dit zijn altijd wel weer leuke tijden. Er gebeurt nu ook.
0: Ja.
1: Weet je, de zomer, ik hou al van de zomer. Je gaat lekker, je hebt veel sport en je kan s'avonds nog eens wat doen. Het is nu wel wat frisser.
0: Ja, maar het is wel goed weer om dus sport te kijken.
1: Ja, nu is het ook wel goed weer eigenlijk om te sporten op zich. Dat je nu even een rondje gaat lopen in een stevig tempo, dan heb je niet de achternatte rug onderweg. En zo'n riviertje zo van je rug af naar beneden toe de wilspleet in. Dat moet je niet hebben, zie je.
0: Ja, dat kan ook lekker zijn.
1: Doe je altijd 's ochtends douchen of 's avonds?
0: Na trainen. En ik train elke dag. Dus
1: elke dag?
0: Het is net hoe laat ik dan klaar
1: ben. Wat doe je dan?
0: Hardlopen of krachttraining.
1: Jezus, jij.
0: Dus,
1: Sportbilly hier.
0: Ja.
1: Hey, Sportbilly.
0: Ik probeer een beetje sportief te leven. Dus
1: ik denk dat onze gast die net binnenkwam, die doet dat denk ik nog niet, hoor. Elke dag wel.
0: Ja.
1: Hij klinkt ook van wel.
2: Elke dag lopen in fiets.
1: Elke dag lopen. Jezus, ongekend. Gerard, jij doet toch wel niks, hè?
2: Kom, trainers.
1: Gerard, ja, lekker Gerard.
0: Toch nog iemand die hier ontketend is,
1: ja,
0: in ieder geval.
1: Ja.
0: Lekker. En we gaan even een plaatje doen. Komen we zo meteen even bij je terug. Want ik wil het ook nog even hebben over de podcast.
1: Ja, podcast.
0: Er staat ook weer een nieuwe versie van
1: live.
0: Ja,
1: Life. Zeker.
0: Gaan we toch ook eventjes
1: kijken. Ja, dat is goed.
0: Nu een liedje. Nou ja, goed. Past misschien ook gewoon bij iedereen. Jong en Dom van Tino Martin.

0: Jong en dom, ja, dat zijn we allemaal wel eens geweest. We hebben wel eens van die dingen gedaan. Nou, daar denk je dan later van, ach jeetje, nou, had ik dit nou maar niet gedaan.
1: Een boek vol over geschreven.
0: Ja, ik Adriaan Veerman.
1: Ik Adriaan Veerman, dat is wel alleen maar Jong en Dom.
0: Het hele legendarische boek dat, ja, dat jezus, tijdens Koningsdag nog ja.
1: Hey, Paul zit bij de jeugd, hè, hoor ik.
0: Ja, dat doet hij goed.
1: Ja, ik heb wel eens over de jeugd gesproken. Ik heb overal een verhaal over, dat is best wel triest is dat. Maar goed, maakt niet uit. Op een gegeven moment, toen hadden wij bij een goede doelengala, want wij hadden stoelen in de Ziggo Dome, VIP-stoelen. En had ik die aangeboden voor een veiling op zo'n goede doelengala voor de Krajicek Foundation.
0: Okay.
1: En dan kon je ook een meet and greeter kreeg je erbij. Met André Rieu, dat had ik geregeld.
0: Kijk.
1: Dus ik dacht, nou, die mensen hadden daar 8000 euro voor betaald. Ik denk, dat moet wel even goed gaan.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ik zei, weet je wat, we gaan van tevoren even uit eten. In Oude Kerk aan de Amstel, bij Heysa. Nou, wij zaten daar helemaal gezellig. Ik zei, nou, moeten we wel heen, want het begint om 8 uur. Toen wij daarheen, toen de VIP-ingang dicht. Ik denk, wat is dit nou weer, VIP-ingang dicht? Nog gebeurd. Ik naar binnen. Ik zeg, ja, ik moet hier in die VIP-ingang hebben. Ja, weten we ook niet. Zoeken, mensen zoeken, bellen. Toen we hem hebben, kwamen er een paar honderd mensen naar buiten. Ik zei, wat gaan jullie allemaal doen? Nou, we gaan roken. Ik zei, roken? Ja, het is pauze. Ik zei, pauze? Wat doe je, pauze? Ja. Toen was het al begonnen om 7 uur.
0: Ze hebben jullie eerste helft gehad.
1: Die mensen hebben 8000 euro betaald. En dan half zo'n concert niet gezien.
0: Jezus.
1: Ja, toen voelde ik me eigenlijk wel echt wel een beetje lullig. Jezus, wat een mister was dat.
0: Maar hebben jullie toen wel nog die meet and greet gehad?
1: Ja, die heb ik nog wel geregeld. Als dat ook niet geregeld was, dan had het helemaal... dan hadden ze hun geld terug willen hebben. Dat kan ik me voorstellen. Dat ze denken, ja, hier heb ik niet voor betaald.
0: Nee,
1: maar
0: snap
1: goed,
0: ik.
1: Zal ook nog wel eens een keer langskomen, dit verhaal in de podcast.
0: Ongetwijfeld, want er is weer een nieuwe aflevering dus. Waarin jullie, natuurlijk gaan weer allerlei herinneringen ophalen.
1: We hebben het even over de geboorte van de kinderen. Met alle... Alle ellende die daarbij kwam kijken.
0: Dus
1: en dan hebben we het ook nog even over huisdieren. Ik heb ooit, toen werkte ik nog in de blokhut.
0: Ja.
1: En toen zat Ton Kwakman. Hij was met Tanja vroeger. Dan weten veel Volendammers wel wie dat is.
0: Mm-hmm.
1: Een vriendin uit Colombia of zo, geloof ik. Maar ik weet niet zeker, maar in ieder geval, die zat bij mij nog aan de bar om 1 uur. En die zei, ik ga echt naar huis. Nou, mijn weken staat er om 5 uur. Ik zeg, gewoon even blijven. Dan ga ik morgen met jou mee, die stukken door. Hij zei, nou, dat is goed. Ik was al lang alweer vergeten. Dus ik na zit in de cocktailbar met Ben Drum. En het werd in ieder geval 4 uur. En toen lag ik er dus net 1 uur op. En toen ding dong, toen mijn moeder. Hé, er staat iemand voor de deur. Ik zeg, wie is dat dan? Ja, hij komt jou ophalen, zegt hij. Ik zei, nee. Toen ik mee naar Roogkant te rijden. Toen moest ik stukken door. Toen kreeg ik zo'n plank in mijn hand. Die kon nog open tillen. Toen kwam er nog een zootje van die troep op. Toen kon ik hem helemaal niet meer tillen. Toen moest ik gaatjes in het plafond dichtmaken. Dat viel allemaal in mijn gezicht. Dus ik zei, nou, ik ben hier niet voor gemaakt. Ik ga even naar Roogkant te rijden. En daar had je toen een dierenwinkel. En toen dacht ik, zal ik nou eens een vogelspin kopen? waarom niet? Weet je wel lachen. Dus ik koop die vogelspin. De goedkoopste, want de duurste, die was ontgiftigd. Ze kunnen die... Ja. Nee, die hoef ik niet. Doe mij maar die giftig. Want dat was wel het geld, die ontgiftigde. Dus toen kwam ik met de vogelspin van de 30 gulden. Toen nog. Toen kwam ik maar aan met Ton. Nou, die schrok zijn een ongeluk. Toen wij daarna naar de weer waren, na dat werk. Toen zette ik hem op de bar. Toen kwam John Fu binnen, maar die is niet zo van spinnen. Dus
0: nee.
1: Die spookt zo die bar weer uit. Dus ik ben die spin naar huis. Toen had ik zo'n terrarium gekocht. Dus daar zet ik hem in. En op een gegeven moment, ik ga weer wat andere dingen doen. En toen bleek dat spinnen kunnen tegen muren opklimmen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat, ik heb vroeger niet vaak genoeg naar Spider-Man gekeken. Dus toen was hij weg. Toen was hij ontsnapt.
0: Je had de deksel eraf
1: gehad. De deksel er niet op. Nee, de deksel er niet op. Dus toen was hij ontsnapt. Dus toen was het hele huis in paniek. Dus overal zoeken. Toen hebben we het allemaal gevangen. Maar goed, toen moest ik iedere week naar Amsterdam krekels kopen.
0: Ja.
1: Het levende krekels. Dus op een ging dat ook een beetje tegenstaan. En toen heb ik hem gezegd, dus vooral dan wisten mensen dat ik hem had. Ik zei, ik heb hem losgelaten op het Hofstede. Dus de hele Hofstede, de houtrip, allemaal in paniek.
0: Ja, giftige spinnen.
1: Ja, maar uiteindelijk heb ik hem aan Mario Reurs, had ik hem gegeven. En, die schijnt hem later vergast te hebben, heb ik later gehoord. Heb ik vorig jaar pas gehoord of zo, hoor. Dus ik moet, als ik niet meer spreek, moet ik vragen hoe dat daar zit. Maar goed, dat is een beetje podcast-niveau. Waar hebben we het dan over dat soort dingen?
0: Er gebeuren nogal wat dingen. Komen overigens ook nog
1: ook
0: verhalen.
1: Ook jong en dom trouwens.
0: Ik dacht, daarom moet ik ook even draaien. Er komen natuurlijk ook nog verhalen voorbij over impulsieve telcel aankopen. Bijzondere jeugdverhalen. Ja, dat is echt, hij is wel weer de moeite waard.
1: Ik was daar gewoon heel gevoelig voor. Ik zat vroeger ook in de shadow achter de gokkast, leven lang. En op een gegeven moment kreeg ik van moeder 200 gulden. Kon je overhemd kopen bij Mr. Mister in die tijd.
0: Ja.
1: En dan gooide ik dat in de gokkast. En dan moest ik naar Red Pitjes toe. Een vriend van mij. Ik zei, ik moet de overhemd van je lenen. En dan, ik ben dat overhemd. Ik heb hem al verstaan. Ja, heel erg. Dus ik ben ook niet zoveel zeggen over... Ik was best wel verslaafd, zeg maar. Dus ik ben een beetje gevoelig voor dat soort dingen. Bij Telcel zeiden ze altijd... Als je nu dit en dit bestelt, dan maak je ook kans op dat en dat. Ja, dan was ik al weg.
0: Twee gratis.
1: Ja. Dus mijn moeder die dacht, hier hebben we weer een zootje boeken. En ik had ook weer een apparaat gekocht. Ik kreeg van die inname. En dat was een soort föhnachtig apparaat met allemaal hamertjes. En die gingen dan tokkelen. Want dan ging je bloedstimulatie werd gestimuleerd. Dan kreeg je weer een kop met haar. Ik denk, word ik morgen wakker als Verlijnie, weet je. Die voetballer van vroeg. Met die kop met ras daar. Ja. Maar ook dat was hem niet.
0: Ook niet.
1: Nee, dit was echt verschrikkelijk.
0: Had je nou ook van die potjes Quick and Bright?
1: Quick and Bright, ja. En... Auri, ken je die ook nog?
0: Nee, die ken ik
1: Auri,
0: niet.
1: Auri, dat was tegen... Als je auto had en er zat een kras in.
0: Oh ja!
1: En dan
0: ja.
1: Kreeg je eerst... Hey Jim! Ja, kijk, mijn hele auto vol met krassen! Dat is geen probleem, John. Een beetje Auri eraf rijden, dat is goed als nieuw.
0: Ja, dan was die kras inderdaad weg. Maar de rest van je lag ook trouwens.
1: Ja,
0: maar.
1: Ik had niet eens een auto, maar toch moest ik een potje Audi.
0: Ja, dat zijn mooie dingen.
1: Ja, dat zijn mooie dingen.
0: Leuke herinneringen hou je er dan over. Zo moet je het eigenlijk zien. Je hebt gewoon herinneringen gekocht.
1: Ja, zeker. Ja, maar mijn moeder heeft wel wat meegemaakt. Ik ben ook helemaal, ik sta nooit in de keuken, maar op een gegeven moment had je een soort apparaat, daar kon je roosjes mee snijden en daar kon je allemaal leuke dingen mee doen in de keuken. Hop, gekocht.
0: Ja,
1: dat is toch wel weer nergens op. Maar je maakte dan ook wel weer kans op 25.000 of zo als je dat kocht.
0: Oké. Okay.
1: Dus, ik denk, weet je. Maar op een gegeven moment was het ook zo. Dan ging je door naar de volgende ronde. Als je nou weer wat kocht, dan ging je weer naar de volgende ronde. Dus jouw kans op die prijs werd al groter. Ja, dat zat zo goed in elkaar.
0: Ja, dan moet je wel.
1: Voor mensen als ik was dat kansloos.
0: Ja, dat zijn van die dingen. Ja, dat trap je één keer in.
1: Niet wel twee keer ook.
0: Twee keer. En dan toch ook nog een derde keer. Ja, zo gaat dat.
1: Ja.
0: Het zijn toch wel avonturen. En ze zijn dus ook te beluisteren in de nieuwe podcast aflevering die weer online
1: Spotify,
0: staat.
1: Op Spotify en op Apple en zo.
0: Ja.
1: Ja, Het is wel... Er gaan steeds meer mensen naar luisteren. Er zijn een hoop mensen die denken... Weet je, ik heb 40 minuten van mijn leven. Dan wil ik gewoon... Ik wil gewoon iets daarmee doen waar ik niks aan heb. Nou, dan moet je die podcast gaan luisteren.
0: Ja, maar dat is toch gewoon lekker als je een wandelingetje gaat maken.
1: 40 minuten die je nooit meer terugkrijgt.
0: Een rondje gaat hardlopen.
1: Ja, of even in huis. Als je even denkt... Als je even chagrijnig bent. Dat werkt ook goed. Als je chagrijnig bent, dan moet je ook even opzetten.
0: Dan heb je gewoon een beetje vrolijke afleiding.
1: Even vrolijkheid en een beetje gekkigheid. En dat zijn leuke dingen.
0: Zo simpel is het. Hij is vanaf nu dus te horen via Spotify, via Apple Podcast en natuurlijk ook via onze website rtvlof.nl.

0: ik hoorde je net praten over de broer van Mel. Ik dacht, nou, dan gaan we Mel toch eventjes draaien.
1: Ja, Mel is goed hoor.
0: Ja, die is
1: Mel
0: echt
1: is
0: goed.
1: Leuk. Ik ga altijd naar Mel toe als het theater speelt en zo. Dus dat zijn leuke dingen.
0: Super veelzijdig, ja. Ook dat.
1: Ja, ik heb trouwens, ik wil toch nog even voordragen uit eigen werk. We hebben nog een minuut of zo, hoor ik
0: dit? Ja, een minuutje.
1: Nou, dat red ik. Ik heb een stukje op mijn Facebook gezet.
0: Oké. Okay.
1: Komt-ie aan.
0: Ah.
1: Er zijn clubs die bestaan uit beton, staal en begrotingen. En er zijn clubs die bestaan uit verhalen. FC Volendam behoort tot die laatste categorie. Een club die vecht voor promotie of tegen degradatie. Saai is het nooit. Na de mokerslag word ik weer steeds positiever. Busby gaat weer als een dolle tekeer. Te beginnen met de terugkeer van de assistkoning. Dodeman is weer thuis. Niet alleen een speler met een loopzuivere voorzet, maar iemand die weet wat het betekent om in het oranje te spelen. Iemand die begrijpt dat een bal vanaf de bank soms veel meer is dan een pass vanaf de flank. Het is hoop, het is geloof, het is het begin van iets groots. En daar, in het hart van de aanval, staat hij weer. Henk Veerman, de veteraan, de leider. De spits die al zoveel verdedigers gek heeft gemaakt, zoveel doelpunten heeft gevierd en zoveel jonge spelers heeft laten groeien. Zijn benen zijn misschien niet meer die van een 20-jarige, maar zijn hart klopt nog harder dan ooit. Nog één seizoen, weer alles geven. Nog één keer de mouwen opstropen, weer vechten om dat ene doel, promotie. Ondertussen dient de volgende generatie zich aan. Roy Steur en Luca Blondeau, onbevangen, boordevol talent. Daar gaan we van genieten. Dat is het mooie aan Volendam. Er vertrekken helden, er komen nu helden.
0: Sorry, we worden eruit gegooid.
1: En de club
2: dit
1: blijft staan.
2: Dit is jouw nummer 1. Steven Radio, Jezus. Hallo weer.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden: BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Thomas

0: Stefan Pooi. Korfdakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Tussen 12 en 1 gaan we de markt op met Gerard Stokman.
1: Ja, een hele goede middag. We zijn er weer hoor. Een uurtje gezelligheid hier met de markt op. Met niemand minder natuurlijk dan Gerard Stokman. En je mag natuurlijk ook gewoon weer even meewerken. Hè. Als je een liedje wil horen, dan is het gewoon een kwestie van even... Dankjewel Robert. Dan is het natuurlijk gewoon even een kwestie van even een appje sturen. 0299-369916. En dan, mocht je al in de vakantieperikelen zijn, dan kan je dat gewoon even aan mij doorgeven. In 2021 werd hij bekend door zijn deelname aan het programma Ik Geloof in Mij met het nummer Helena 2.0. Maar daarna werd het toch even een klein beetje stil. En na 5 jaar zoeken heeft hij het toch weer voor elkaar. Tenminste, de buitenwereld vindt dat hij het helemaal weer voor elkaar heeft. Heeft hij dit jaar de zomerhit van 2026 te pakken? We gaan het meemaken, ik weet het niet zeker. Want hij is natuurlijk een heel groot gevecht met niemand minder dan Justin de Wild. Want Cheerio, ja, die is natuurlijk ook al een klein beetje uitgeroepen tot die titel. Maar als je naar de woorden van Rutger moet luisteren, want daar hebben we het over Rutger van Barneveld. Die zegt dan, ja, waarom kunnen we niet gewoon met z'n tweeën zijn in 2026? Dus we gaan er even naar luisteren. Oordeel zelf, hier is De Zwoele Zomernachten.

0: Zeg Gerard, wat hebben we deze week in de aanbieding?
1: Ja, deze week hebben we in de aanbieding een samenwerking tussen niemand minder dan Frans en Frans. En dan denk je natuurlijk aan de andere kant van de lijn. Ja, maar over welke Frans hebben we het? We hebben het over Frans Duits en niemand minder dan Lange Frans. Want die hebben een nieuwe hit uitgebracht en het gaat over Tour de France. Dit nummer is een uitbundige feestplaat die de Franse clichés vrolijk op zijn kop zet. Het nummer is een aanstekelijke zomerplaat die de Franse gevoelens naar boven brengt. Dus mocht je richting Frankrijk op vakantie gaan deze periode, dan zou ik zeggen, zet hem in je Spotify-lijst en dan kun je daar heerlijk naar luisteren. Ja, het is natuurlijk niet de titel is een speelse knipoog naar de Tour de France, want die begint vandaag met een tijdrit in Barcelona. Dus we hebben het weer hartstikke druk. We moeten naar de LVJ luisteren, we moeten naar de WK kijken vanavond en we moeten ook nog de Tour de France volgen. Nou, hebben we nog wat tijd voor vakantie? Ik denk het wel hoor. Je m'appelle

0: Zeg Gerard, wie staat er deze week op de markt?
1: Ja, en deze week gaan we natuurlijk altijd zoals gebruikelijk even beginnen met de jarigen. Ik heb deze week geen jarigen. Ik had er gisteren toevallig wel even eentje. En ik weet dat ze zitten luisteren, dus ik ga er nog even een klein beetje feliciteren. Want 50 jaar is toch wel een mijlpaal, zeg maar. En Marlies, nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Het was berengezellig gisteravond. Hè, Jan? Ja, jouw vrouw heeft ook genoten gisteravond. Dus het was een heel mooi gezellig feestje. En dus nog van harte gefeliciteerd. En natuurlijk alle luisteraars aan de andere kant van de lijn die op dit moment in volle voorbereiding zijn om hun verjaardag vanavond te gaan vieren. Allemaal van harte gefeliciteerd. Ja, je hoorde het al een klein beetje. Wat hebben we nog meer in de aanbieding vandaag? Ja, dat is hij. Hij is weer terug op het front, zeg maar. Want vanaf de klok van 1 uur tot de klok van 2 uur kunnen we weer gaan genieten van Rang Kang Pang. Oftewel, niemand minder dan Jan Rund. Of beter bekend hier in Volendam als Jan Worst. Mocht je nog mee willen werken aan mijn programma of aan Jan's programma, want dat mag natuurlijk ook, gewoon even een appje sturen 0299-369916. The Best Love of Royce Royce.

Ja, dat waren dan onder zomerse klanken van Paco. Amor de mis amore. En weer dan heeft de liefde altijd een klein beetje hoogtij natuurlijk. Hè. Lieve mensen, het is niet alleen mooi weer. Het is ook tijd weer voor een kermis hier in de gemeente. En dit weekend kunnen we met z'n allen gezellig naar de Beets. Want daar is afgelopen donderdag is daar de kermis van de Beets gestart. En ja, het is heel kleinschalig. Maar het is, ik ben er al een aantal jaren ben ik er al geweest. En het is verschrikkelijk gezellig. En ze zijn vanmorgen om 10 uur al gestart. Toen noemden ze altijd even het jaarlijkse vissen. Om 1 uur is er spelletjes rondom het kermisterrein. Om 2 uur gaat de kermis open. En dan om 3 uur is er schoenshoppen. Dat is nieuw voor mij. Dat even geen idee wat het is. Maar ja, we gaan het meemaken. Misschien rijd ik nog wel even die kant om te kijken wat het nou precies inhoudt. Om 6 uur begint dan de muziek. En dat is onder leiding van niemand minder dan DJ Edwin. Morgen is de mooiste en gezelligste dag ook altijd daar in de Beets. Dan wordt het hele straat wordt afgezet. Dan komt er een gigantische grote tent gaan ze daar neerzetten. En dan vanaf de klok van 3 uur gaat de kermis open. En dan begint ook de barbecue. Met live muziek. En natuurlijk om 7 uur maakt Edwin er een mooi feestje van tot in de late uurtjes. Dus mocht je bij je eigen bedenken van, er staat nog niks op de planning van het weekend. Dus even een kleine moeite. Even op het fietsje naar de Beets. En misschien kom je deze man ook nog tegen. De nieuwste single van Amar. Hier is Stem in je Hart.

Ja, en morgen is het dan zover, hè? Morgenmiddag vanaf, of morgenochtend vanaf de klok van 11 uur. Dan mogen we weer allemaal hier achter mij in het stadion. En dan hebben we weer de open dag van de FC. En daar is weer een hoop dingen te doen, hè? Want je kan natuurlijk weer handtekening scoren op de foto met jouw favoriete helden. Springkussens, een leuk kleedkamerspel, latje trap en natuurlijk genoeg eten en drinken. En er is voor ieder wat wils tijdens deze open dag. Mocht je nou die kant op willen, het programma van die dag is rond de klok van 11 uur. Dan gaan de poorten open. Om 11:15 dan start de handtekeningssectie. Sessie. En dat doen we om 12:30 nog een keertje. Dan is er nog een handtekeningssessie. En om 14:00 einde programma van de open dag. En dan mag je gewoon op de tribune blijven zitten. Want om 14:30 dan zie je alle topsporters hier in Volendam. Van de RKAV en van de FC. Want die gaan dan een mooi wedstrijdje tegen elkaar spelen. En dat doen ze trouwens in het Hein Koning Stadion. Dus mocht je ook voor morgen geen plannen hebben, er is weer genoeg te doen. Douwe Bob is ook weer helemaal terug met zijn heel mooie nummer. All for One. En mocht je nog mee willen werken, 0299-369916. Maar dan moet je wel heel snel wezen.

Ja, dan waren ze natuurlijk de mannen van Canyon en het ging over Rosalinde. En als ik even naar mijn klokje kijk, dan jeetje, daar schiet het alweer aardig op. Het uurtje zit er alweer bijna op de markt om met gezelligheid van Gerrit Stokman. En lieve mensen, hij staat echt te popelen van ongeduld, want hij is gewoon weer terug met zijn programma Rang Kang Pang. Onze Jan Rundekamp en... Even tussen ons gezegd en de mensen aan de andere kant. Ja, hij is er toch wel weer een klein beetje nerveus voor. Maar help hem gewoon even erheen. Hè? Want je kan Jan zometeen ook gewoon natuurlijk appen op 0299-369916. Wij gaan zometeen dan alweer naar het laatste nummer, zeg maar. En ja, dat is we gaan een nummertje draaien van niemand minder dan de formatie Wem. Ik ga jullie voor zometeen heel veel... plezier wensen met niemand minder dan onze Jan Rundekamp. En wat ons betreft tot volgende week. En maak er een heel mooi weekend van. Mocht je dus nu niet weten, je kan morgen dus naar de open dag van Volendam. Je kan nog even naar de beach. Je kan gewoon even je fietsje pakken. En een heel gezellig een rondje gaan fietsen, zeg maar. Hij wil iets niet wat ik wil, zeg maar. Waarom doet hij dat nou? Ja. Staat hij er nu? Ja, hij staat er nu in. Hij staat er nu in. Oké, lieve mensen, wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht... En

0: en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

zijn. En dan moet je nagaan dat deze plaat alweer 26 jaar oud is. Marco Borsato. Hey, welkom terug hier bij de LOVE. Het programma waar 40 jaar geleden mee begon op de zaterdagmorgen. Rond de klokken van 10 uur. En dan moet je nagaan dat we toen nog bij de mast zaten. Rank en pang. En het is 4 juli van dag. De hele dag. En hij kan weer in de geschiedenis boeken. En we gaan er nog verder terug in de tijd. Dit is Stijkerpijp. En dat mag niet.

met deze plaat dat je even met de kermis op de dijk staat. En even in dat wolkje boven je hoofd. Deze plaat en dan deze tekst. Dat doet het toch gewoon met kermis, ondanks het een rustige plaat is. Hey, ik kreeg een opdracht van de directie hier bij de LOVJ dat ik ook andere talen moest draaien. Nou, dat gaan we dan ook doen, maar wel in de genre natuurlijk van gezelligheid. Vorig jaar ben ik er geweest in Paradiso, de Maverick.

met het tussendoor hierbij. Remkangpang, 4 juli 2026. En mijn eerste gesprekken met de nieuwe voorzitter van de LOVJ. Ja, dat moet je positief benaderen of negatief. Want het was een oude klasseleraar van mij. En ik moest... ik moet Gerard nog even bedanken voor het voorprogramma van deze show. En mag ik nou bij je voornaam noemen? Of moet ik een meneer zeggen, zoals jaren geleden? Maar hij begon eerst even over school. En dat was weer niet zo positief. Hey, de gezellige klanken van Marianne Weber hier bij de Hallo.

mensen die nu aan het werk zijn. Jan, je wordt bedankt. Ik moet een uur langer klussen. Nou, waarom ook niet? Het heeft twee kanten. Natuurlijk een worst. Nee, maar je kan en meer geld verdienen en gewoon lekker gezellig werken. Mijn schoonmoeder zou zeggen, Jan Engels, nee, nee. Als ik naar Action ga, dan ga ik naar Action. En ACDC is ACDC. Dus die kant gaan wij ook op. Nederlandstalig, dat is de voertaal hier in dit programma, maar het toch een beetje een andere taal. Zoals nee.

is hij toch nog wat rustig, die worst. Nou, ik ben een paar keer met mijn maatjes naar wat concerten en optredens gegaan. En zo ook een paar keer kwamen we Armin van Buren tegen. En dan zei mijn maat, Jan, hij doet eigenlijk jouw dansie. Dus ik moet eigenlijk wat nieuws verzinnen.

zangeressen. Als ze nou in die vreemde taal zingt of in het Nederlands. Eigenlijk, het Nederlands vind ik nog leuker van haar, hoor. En we gaan even naar 1976. Ja.

72 Dreams van de Cats. En sommige platen die moet je keihard aanzetten. En daar is er deze eentje van.

dit weekend. Nou, gisteren waren jarig en dat was vrijdag 3 juli. Ringo Maurer, de pianist, het steur van dat bedrijf wat machines repareert. Gerard Visser, de groenteman uit Edam. Sjaak Hout, de groenteman hier op de Volendammer Markt. Carola, want en Carola is de vrouw van onze collega Paul en Marian Runderkamp en Nancy Kwakman. Vandaag zijn jarig manager van Jan Smit, 3J's, noem maar op, van nog veel meer, Alice Buis, Tineke Smit, Huub Hemmers. Huub is producer en zanger in het zuiden des lands. En Diana de Boer en Nelly Tuip. Morgen zijn jarig Tom Kwakman, Nick Schilder. En dat is Nick van Kenia. En Zadrine Snoek, ook een hele goede zangeres hier uit het dorp. Henny Wessels, Erika Boon. En onze voorzitter van de LOV, Doris Luiks. En Lia de Boer, Jaap Tol, Erik Sier en Jeroen Smart en Mariska Mouwman, oftewel Klauwer. Allemaal van harte gefeliciteerd namens de LOVE. En dan gaan we even naar het jaar dat de LOVE is opgericht, 1984.

Justin Tambelay uit 1989. Een geweldige zangeres. Hier bij Rangkangpang. En luisteraars. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. De eerste uitzending weer naar je jaren. Hier bij de LOVA. En dan niet zomaar een programma. Gewoon Rangkangpang, waar ik 40 jaar geleden mee begon. Hier bij de LOVA. Nou, ik sta niet in voor de gevolgen. Na de uitzending, daar sta ik helemaal buiten. Luisteraars, tot volgende week. Ik ga naar mijn soepie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw

0: op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Jelle Suybring met het NOS-journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sport.

0: sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Volendam Centraal. Iedere zaterdag van 1 tot 3 bij LVE Radio met

0: Dat was Simon Steijn.
1: Ja, dat was Simon
0: Steijn. Met een hoog la-la-la gehalte aan het einde.
1: Zeker.
0: Kees Simon Steijn.
1: Nou. Ik vond het wel een lekker nummer, maar het ging niet meteen een belletje rinkelen. Okay. Een hele goede middag allemaal en welkom bij Volendam Centraal. Ik ben Lucas Oudendorp, ik zit hier samen met Albert Hoekstra. Geen Vincent Veenstra vandaag.
0: Nee, hij luistert wel volgens mij, maar hij luistert wel, niet.
1: Maar hij kon er helaas niet bij zijn.
0: We hebben een goede vervanger, luisteraars. Een goede vervanger, Lucas.
1: Ja, dat komt helemaal goed. Ja. Maar we willen ook nog Jan bedanken, want voor het eerst, na hoeveel jaar zal het geweest zijn, Albert?
0: Hij is denk ik wel ruim 2 jaar weg geweest, ja.
1: Ja, 2 jaar, volgens mij misschien wel iets langer.
0: Langer?
1: Ik dacht misschien wel 3 of 4 zelfs.
0: Zo lang al. Okay.
1: Ja, we hebben hem wel zo lang moeten missen.
0: Maar hij is het niet verleerd.
1: Rangkangpang, je hoorde hem weer. Hij was weer terug.
0: Alleen voor de titel al moet je de radio aanzetten tussen 2 en 3.
1: Zeker.
0: Tussen 1 en 2 zit hij.
1: Ja, hartstikke goed dat Jan weer terug is. Ja. En volgende week is hij gewoon weer bij. Ja. En wij zijn er
0: dan
1: ook.
0: Dan ben jij er weer niet.
1: Dan ben ik er weer niet. Nee. Maar dan is Vincent er in ieder geval wel.
0: Ja.
1: In ieder geval, zometeen komt Albert met zijn column. Later komt ook Kortol nog. En we hebben ook een paar mooie primeurs vandaag.
0: Zeker, zeker. De Kermis CD 2026, dames en heren,
1: is uit
0: sinds vandaag.
1: Hebben wij misschien wel een paar heerlijke nummers van te pakken. Of naar mijn mening, wat wij misschien wel de beste vinden, toch?
0: Gaan we doen.
1: Betere.
0: Eentje zo meteen na de column en eentje na het half uur van Kortol.
1: Zo is het.
0: Ja, okay.
1: Je hoorde eerst BZN met Kiere met Mucho. En zoals net al gezegd, Simon Steijn met The Love of My Life. En je hoort eerst Vanessa Carlton met A Thousand Miles.

0: De column van Albert Hoekstra.
1: Ja. We moeten even aan elkaar wennen, hè?
2: Vind ja, we moeten nog een beetje, maar dat komt wel goed.
1: Je mag zo meteen nog een keer doen, want ik wil het even over de voetbal hebben. En dan moet jij zeggen, alweer over de voetbal.
2: Alweer over de voetbal.
1: Maar wat mij opvalt, ik weet, volg je alle wedstrijden?
2: Ik volg bijna alle wedstrijden. Okay. Behalve dan bijvoorbeeld wedstrijden om 3:30 ochtends. Maar...
1: Ja, of s'nachts. Ja. Omheen 3:00 s'nachts. Maar wat mij nou opvalt, dat heb ik geen eens in die column geschreven, dat ik wil hem eigenlijk met mijn hand voor mijn mond doen. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, ik snap het, ja.
1: Valt je dat niet op? Dat ja, al die spelers, als ze in die catacomben staan te wachten en als ze op het veld staan, en ze lopen allemaal met die hand voor hun mond naar elkaar een beetje te mompelen. Ik denk van, ja. Dan snap ik wel dat je soms verliest.
2: Daar heb je nu een nieuwe regel voor, hè?
1: Het mag niet meer?
2: Nee, een rode kaart.
1: Nou, echt?
2: Je bij, ja, de eerste wedstrijd van Paraguay, toen deed hij zo, en ook een keer bij Ecuador, en dan was het, toen kwam de VAR. En toen was het speler van Paraguay, covers his mouth, number 10, red card.
1: Nou echt? Oh, dat ja. Heb ik nog niet gezien.
2: Ja, okay. Dat is een nieuwe fenomeen.
1: Ja, nou terecht, terecht. Oké, okay, dan kan dat uit de column vandaan. Ik denk, ik ga het ook eens even met mijn hand voor mijn mond doen. Maar ja, dan hoor je niks.
2: Nee, dat
1: dat werkt niet. Dus dat is echt meteen, ook niet eerst geel.
2: Nee, er is over nagedacht, ja.
1: Dus gewoon meteen een rode kaart.
2: Ja, omdat er in de Champions League was er een clash tussen Real Madrid en Benfica. En iemand zei, hij heeft met zijn hand voor mijn mond me uitgescholden voor aap.
1: Ja, oh, daar heb ik wel wat
2: en
1: over gelezen.
2: En daar is nu
1: ja.
2: Dus die rode kaartregel voor gekomen.
1: Okay, maar ze doen het even goed.
2: Ja,
1: bij
2: ja.
1: De week, want dit was Champions League, maar bij de WK zie ik ze ook in die katakombe.
2: Het is twee keer gebeurd dit toernooi, dat iemand tijdens de wedstrijd een rode kaart heeft gekregen.
1: Ik stond niet ervoor. Oké, zet de tune dan maar een keer aan. Mooie opening dit.
0: De column van Albert Hoekstra.
1: Goedemiddag lieve luisteraars, dit is alweer column nummer 168, jaargang 5. En vandaag wil ik dus graag even met u over de voetbal hebben. Voetbal, nou alweer... We liggen er toch uit? Jawel, we liggen eruit en daarom heb ik mooi de gelegenheid om eens te filosoferen over het waarom daarvan. Ik denk namelijk dat ik het lek boven heb. Het zit hem helemaal niet in de bal. Of de spelers, of het veld, of de scheids, of de VAR, of de trainer. Nou, de trainer zou nog kunnen. En dan met name over de tactiek en bovenal het taalgebruik in de hedendaagse voetballerij. En dan bedoel ik niet het gevloek en getier op en rond het veld. Nee, ik wil het graag even hebben over het technische taalgebruik... welke de trainers en de spelers voor, na en tegenwoordig ook tijdens de hydration break... onder de wedstrijd uitkramen. Over hangende spitsen bijvoorbeeld. En dan bedoel ik niet die van mijn vrouw. Of het veel gebruikte te weinig diepte. Of wat denk je van onvoldoende aanvallende intenties. Er was zelfs iemand die het vergeleek met een te korte deken. Als je koude schouders hebt, trek je hem omhoog. Maar dan worden je voeten weer koud. En dit was niet Johan Cruijff die tot u sprak, lieve luisteraars. Talloze voetbalweetjes kwamen voorbij in de pers de afgelopen weken... en het einde is nog lang niet in zicht, vrees ik. Want dankzij alle verborgen camera's waar ik het vorige week over had... kunnen we niet alleen de assists van de spelers registreren, administreren... en rubriceren voor het nageslacht. Er is nu zelfs ook al sprake van de voorassist... wat mij onmiddellijk gelijk doet denken aan mijn huid en mijn voorhuid. Maar ik dwal af. Via de assist, en nu dus ook al de voorassist van Somerville... is het een kleine stap naar de balvastheid van Reinders... de duelkracht van Brobbey... waardoor er meer ruimte komt voor dynamische dieptesprints. Het stond echt allemaal letterlijk in de krant. Ondanks dat is er dan toch nog evengoed af en toe een moment van terugval... dat men weer achteruit loopt... in plaats van achterin doordekt, achteruitlopen op een voetbalveld. Hoe moet je dan ooit bij het doel van de tegenstander komen, vraag ik mij dan af. Waarbij de spelers dan ook nog in een ruit moeten lopen... zodat de wingback in zijn driehoek op de rechterflank... de opkomende middenvelder in positie kan brengen... wat uiteindelijk tot een scoringskans moet leiden? Kunt u het nog volgen, lieve luisteraars? Meer ballen in de diepte, niet meer achteruitlopen... maar volgens mijn bescheiden mening kaal vooruitlopen. Dan komt het doel veel sneller in beeld... en is de kans op scoren veel groter. Maar ja, ik ben maar een leek die af en toe keek. Het mocht allemaal niet baten, helaas. Ondanks al deze wollige voetbalanalyses liggen we eruit... en zijn we nu weer voor Marokko. Zoals we ooit voor Zuid-Korea waren... toen Guus Hiddink dat team naar de finale hielp. Hoe hij dat deed? Geen idee. Gewoon door de bal in het doel te schieten natuurlijk. Zonder al die taalkundige spelregels. Misschien hebben we daarom ook wel verloren met strafschoppen. Bal op de stip, achteruit lopen en dan pas schieten. Nee, je moet altijd vooruit lopen met de bal, anders kom je nooit bij het doel. Welk doel dan ook.

0: Ja, in het teken natuurlijk van de voetbal en het Nederlands elftal aan het WK was dit Henny Vrienten samen met Herman Brood met Als je wint.
1: En ze zijn allebei al dood.
0: Nog
1: Vrienten even. En Brood zijn allebei dood.
0: Kijk, dat ruimt wel.
1: Dat is mijn specialiteit.
0: Maar we hadden nog een primeurtje, hè?
1: We hebben een primeur, ja zeker. Een dubbele primeur. CD hier. Ja. Die is nog helemaal nat.
0: De Kermisknakers 2026.
1: De Kermis Hit Festival CD 2026 is sinds gisteren uitgekomen. En die is sinds vandaag ook overal te krijgen. Of te koop dan bij de platenzaak. En ik stel voor, de 28 nummers zijn het maar liefst. Daar hebben we er alvast eentje laten horen.
0: Ja, 28, alle 28, dat wordt lastig.
1: Alle 28 goed.
0: Maar we hebben alvast een heerlijke plaat klaar staan.
1: Eentje van de oude lullenband. Laten we daar maar eens even mee beginnen.
0: De oude lullenband. Ja. Hierdoor hoor je hem alvast op de LOVJ.

0: stemmetje er al in, hè? De kermis kan beginnen. Lucas, of niet?
1: Ja, we moeten nog bijna 2 maanden wachten, maar dat
0: nou ja, het is gevoel, een dubbel CD, dus
1: dat gevoel heb ik nou niet als ik dit zo hoor. Dat denk ik, laat maar komen.
0: Ah, oké, zo dan. Het is een mooi begin van de zomer.
1: Ja, en we zijn hier niet alleen nu, Albert.
0: Nee.
1: Cor is ondertussen ook al aangeschoven.
0: Cor is in de house, ja. En we zijn blij dat hij weer levendig terug is gekomen, want hij zat maar liefst...
1: Hij heeft het overleefd.
0: Hij zat 10 dagen op een cruise.
2: Nee, 8 dagen. Oh, een volle week, zeg maar, van zondag tot zondag.
0: Maar je hing deze keer, want je doet het vaker, heb ik begrepen, maar dan naar een vreemde, uithoek in de wereld die niet zo
2: Meestal vliegen we en deze keer ben ik met de auto naar Kiel gereden, Noord-Duitsland. Ja. En op mijn leeftijd vinden mijn kinderen dat eigenlijk onverantwoord. Want dat is 600 kilometer. En ja, dat rij je niet meer elke dag.
0: In één? Dat doe ik
2: alleen. Ah. Ja, nee, wel even een plaspauze.
0: Nee, tussendoor. Maar geen overnachting.
2: Nee. Eén keer. Okay. En daar lag de boot. En mijn schoonzus noemde dat ooit een roeiboot. Want die was ook een keer met een cruiseboot weg geweest. Maar ik heb er een filmpje van gemaakt. Dat kan ik hier dan niet laten zien.
0: Dat is jammer.
2: En diegene die dat dus zien, die boot, dan denken ze... Hoe? Oh.
0: 17 etages?
2: 19.
0: Nou, dat zegt zomaar.
2: 19 dekken.
0: Wow.
1: Zo.
2: Ja, 19 dekken. 333 meter lang, 45 meter breed.
0: Zelf opgemeten.
2: Nee, dat staat er. Daar kun je allemaal terugvinden. En er kunnen bijna 4000 passagiers op.
0: Ben je je vrouw niet kwijtgeraakt ondertussen?
2: Nee, dat kan bijna niet. En wat ze kan ook niet ontsnappen. ongeveer 1000 man personeel.
0: Jezus.
1: Zo.
2: Niet normaal. En die mensen zie je niet. Want het is zo, dat verdeelt zich zo makkelijk vanzelf. Yeah. Maar wat trek je nou in die cruise? Want daar vragen ze wel eens aan. En sommigen hebben een soort huiver. De maatschappij waar wij mee varen, daar is het echt van 0 tot 80. Geen glijbaan op het dek, maar wel een prachtig zwembad. En voor de rest is er bijvoorbeeld een hele grote sportschool aan dek. Ja. Een overdekte sporthal zit er.
0: Entertainment elke avond waarschijnlijk.
2: Elke avond in alle ruimtes waar de bars zijn, is live muziek.
0: Ja,
2: ja niet de Rolling Stones of zo. Maar,
0: nog niet.
2: Maar gewoon
0: die
2: gezellig.
0: Zijn ook 80, hè? Dus...
2: Nou, gewoon gezellig. En de cruise zoals wij die maken, die is echt all-in. Dat betekent dat als ik betaal van tevoren, dan zit ook echt alle drank, alles is al betaald. Dus als je ergens gaat zitten, waar dan ook op dat schip, overdag of 's avonds, dan komen ze vrijwel meteen naar je toe.
0: Maar dat zijn de bekende feiten. Maar waar het mij om gaat, is jouw bestemming was deze keer de Baltische Staten.
2: Dat
0: vind ik wel een beetje spannend verhaal.
2: Nou, dat was het ook. Want wij hebben natuurlijk door de jaren heen we hebben een aantal cruises gemaakt. Meestal in de buurt van de Middellandse Zee of wat uitstapjes wat verder de wereld in. En deze keer had ik tegen mijn vrouw gezegd, ik zou heel erg graag een keer naar de Baltische Staten willen, naar Estland, Letland. En vroeger ging die boot ook nog naar Sint-Petersburg, maar daar is dus een hek neergezet. Ja. En naar Helsinki, dus we zijn geweest in Helsinki, Tallinn en in Riga.
0: Ja.
2: Er waren 3 excursies. En Helsinki, als je iemand in Eindhoven neerzet of in Helsinki, dan moet je echt goed kijken. Want dat is gewoon een Europese grote stad. Ja. Met alles erop en eraan, zoals een grote stad hoort te functioneren. Met natuurlijk een eigen geschiedenis en ook een hele groene stad overigens. Er wonen ook overigens maar weinig mensen in Finland, dus dat kan allemaal daar. Veel ruimte, heel veel bomen. Maar wat op mij de meeste indruk gemaakt heeft, dat was de tweede excursie, die was naar Tallinn. Hoofdstad van Estland. En de laatste excursie was naar Riga, de hoofdstad van Letland.
0: En dan kom je al dicht in de buurt van de Russische grenzen.
2: Nou, om een beetje idee te geven, want daar sta je helemaal niet bij stil. Sowieso liggen die landen inderdaad met 1 grens helemaal tegen Rusland aan. Ja. En daar zijn ze ook als de dood, wat daar aan het gebeuren is. Maar om idee te geven, Letland is even groot als bondesland Beieren.
0: Ja, ja.
2: En er wonen bijna 2 miljoen mensen. Dus als daar, laten we zeggen, iemand de grens overkomt vanuit Rusland, dan zijn ze kansloos. Want het stelt niks voor, dat landje.
1: Nee.
2: En dat land is ook pas opgericht in 1918, zeg maar, tot land verklaard. En wel echt een heel goed onderbouwde gids. Die ons meenam vanaf 1918 door de geschiedenis van Letland heen. En lopende door Riga en ook varend, er loopt een prachtige rivier door Riga. Word je wat wijzer over wat daar dan gaande is. En het slot van haar betoog was dan ook. vanaf de inval in Oekraïne vertrouwen ze de Russen totaal niet meer. Ze hadden al een bloedhekel aan de Russen. Want vanaf 1945 tot 1990 heeft natuurlijk een enorme Russificatie plaatsgevonden. Dat alles wat ook maar enigszins lets was met voorgeschiedenis van Letland, voor zover dat de voorgeschiedenis al was, werd weggevaagd. Op school mocht alleen Russisch gegeven worden, geen andere taal. Alle boeken werden door de Russen geschreven. En in 2022 viel dus Rusland Oekraïne binnen. En nu is de de-Russificatie in Letland gaande. Het maakt niet uit welk pand of je bezit als ondernemer of als zelfstandig, gewoon als bewoner in Letland. Op de deur of op de gevel mag geen één Cyrillisch teken meer staan. Want we moeten van Rusland af. En op school wordt onder geen enkele voorwaarde nog één minuut Russisch gegeven.
0: Dus alle boeken, Letse boeken zijn weer terug?
2: Dus ze praten daar Lets. Yeah. Maar alleen, ze hebben natuurlijk het vervelende. En als je het een beetje gevolgd hebt de afgelopen jaren. En landen als Estland, Letland en Litouwen, alle drie, die hebben nog een best wel groot deel oorspronkelijke Russen. Die daar gewoon nog Sovjet-Unie was, gewoon dat als Russisch land beschouwden. En daar via trouw of via werk gewoon daar zijn gaan wonen. En die zich eigenlijk nooit anders dan gewoon Rus zijn blijven voelen. En dat heb je op de Krim 14 jaar geleden gezien. Die mensen zijn het gevaarlijkst voor de staat. Want die zijn heel makkelijk beïnvloedbaar om van binnenuit, als het nodig is, dat land overhoop te helpen. Dus als bijvoorbeeld in Riga een nieuwe burgemeester gezocht zou moeten worden nu, dan hoeven ze maar zo een van die Russen aan te spreken, die een beetje altijd getoond heeft van ik ben nog steeds eigenlijk een Rus. Die helpt zo over weer naar het oude Rusland. En die neemt dan daar dat vlaggetje wel weer over. En dat is op de Krim natuurlijk volop gebeurd. Want het was een soort fluwele revolutie op de Krim. In tijd van ommezien waren al die steden, zeg maar, Russisch bestuurd. Ja. En dat was allemaal goed voorbereid door Poetin destijds. En daar zijn ze in Letland als de dood voor. En om dan een beetje aan te geven, want in Tallinn hadden we natuurlijk een heel andere gids met een heel andere invalshoek van haar uit. En dat ligt ook een beetje aan in hoeverre ze de Duitse taal beheerst, hoe diep ze of in de woordkeuze door te gaan.
0: Het was twee keer een vrouw.
2: We hebben alle drie een vrouw als gids gehad. Maar je moet iemand vinden die tijd heeft en ook een beetje Germanisme bestudeerd heeft. Dus dat met die Duitsers overweg kan, want het is een Duitse cruisemaatschappij. En in Tallinn hebben ze op de rand van Tallinn hebben ze in 2018 hebben ze een monument gebouwd. Ik weet niet of je ooit in Washington geweest bent en het Vietnam-monument gezien hebt. Vietnam monument in Mosul, in Washington, dat begint met een. Het zijn twee driehoeken die staan haaks op elkaar. En die beginnen met de eerste doden in Vietnam. En dat loopt op tot zeg maar die massale doden. En op een gegeven moment loopt dat dan weer af tot de laatste doden. Dus die twee driehoeken die zitten zo aan elkaar met al die namen daarin gegraveerd van Amerikaanse soldaten die in Vietnam gesneuveld zijn. In Tallinn hebben ze in 1990, 1991, 1992, in die vrijheidsstrijd om onder de Sovjet-Unie vandaan te komen, hebben ze 30.000 mensen verloren. En al die 30.000 mensen hebben ze in een monument gegraveerd. En dat is een gang van ongeveer 150 meter lang. Daar kun je tussendoor lopen en daar kun je onderaan kunnen staan bloemetjes neerzetten. En dat is dan de binnenkant. Daar staan al die namen achter elkaar op alfabet. En aan de buitenkant, aan een van die twee buitenkanten, hebben ze allemaal gaatjes geboord. En glaasjes met lampjes erachter. En achter elk lampje zit een foto van een van die mensen die toen overleden zijn. Nou, als je die gang inloopt en uitloopt en daar dus af en toe zo'n gaatje bekijkt, je komt daar koud vandaan. En dan denk ik bij mezelf, mensen, besef hier in ons eigen land wat vrijheid betekent. Hoe je inderdaad, wat je stem waard is, als je weet wat als Poetin of als Erdogan of enzovoort, ook die Chinees, hun gang maar kunnen blijven gaan, dan blijft dat van je land over. Ja. En als je dan aan die mensen vraagt die daar nu wonen en die vrijheid ervaren van zoals in Europa gebruikelijk, dan zie je dus wat het doet als je in angst verder moet leven. En in Letland en Estland zijn ze als de dood dat het opnieuw gebeurt.
0: Het was een bedrukte excursie.
2: Nou ja, je komt daar dus, dan ga je die bus weer in. En dan heb je even tijd nodig. En als je dan nu, want ik heb daar een aantal foto's in die gang gemaakt van dat monument. Als je die foto's dan terugziet, dan komt dat hele verhaal weer bij je boven. En ik zag op een gegeven moment ook een, zoals zo'n moeder zeg maar, zo'n bloemetje neerleggen. Yeah. Ik heb die vrouw eens aangekeken en zei, mens.
0: Daar ligt je zoon.
2: Daar ligt je zoon, ja.
0: Ik ben in Yad Vashem geweest in Jeruzalem. Met Holocaust Museum.
2: Dat hetzelfde
0: is
2: idee.
0: Precies hetzelfde. Ik zie zo die zo'n beelden.
2: Monument,
0: het
2: ja.
0: Je moet er doorheen. Als je er eenmaal inloopt, kan je er niet meer uit. Nee. Dus je moet dat hele circuit.
2: En je moet het ook een keer gezien hebben.
0: Het is hartverscheurend.
2: En als je dan weet hoe we hier leven. En als je dan, laten we zeggen, alleen maar de politieke debat van de afgelopen week volgt over bijvoorbeeld de stikstof. Dan denk je bij jezelf, zou eens niet ooit één keer willen nadenken. En eens beter gaan kijken wat er in de wereld ook te koop is.
0: Zullen we daar eens een mooi plaatje achteraan zetten, Lucas?
1: Zo is het.
0: Dankjewel, Cor.
2: Graag gedaan.

0: Help me even. Hoe heet deze dame ook alweer?
1: LP. Is dat niet de
0: favoriet van Vincent Veenstra toevallig ook? Die heb ook elke week zo'n vrouwtje.
1: Dat zou zomaar eens kunnen. Maar goed,
0: hij belt zo meteen op, hè?
1: Ja, hij komt
0: nee,
1: even...
0: dat is deze niet.
1: Ja, ja, die gaan we krijgen.
0: Dat is Belinda Carlisle of zo. Maar die had je net, hè?
1: Ja, die hadden we, ja, die hadden we daarvoor.
0: Nou, en, maak jij even een bruggetje naar de kermis-cd, de nieuwste.
1: Daarvoor hadden we ook Paul de Munnik en Mo met Stap maar in bij mij. Zo.
0: Oh ja, dat is hem, ja.
1: Ja, ja. En dat is een Nederlands plaatje. En wat ook een Nederlands plaatje is...
0: Daar komt hij. We hebben hem weer. Hij is even weg geweest. Maar op de nieuwe kermis-cd, dames en heren, daar staat de nieuwste van onder andere Jaapie Ossevet.
1: Ja, en terug dat, van weg geweest.
0: Ja, ja, ja. Dus een paar jaar was hij er eens hier ertussen uitgegaan. Maar ik heb hem even, van de week hadden we een primeur. Dus ik heb hem van tevoren even beluisterd. En ik moet zeggen, hier glij je gewoon weer uit over een bananenschil als je dit hoort.
1: Ja, ja.
0: Snap je?
1: Nou, moet je eerlijk zeggen, ik krijg...
0: Of ken jij deze clips niet?
1: Jawel, ik heb ze wel zeker. Ik heb ze gezien.
0: Ik moest dat mijn kinderen klein waren, moest ik altijd, als de clips voorbij kwamen, dan gingen we zitten, pyjama pak, haartjes gewassen en zo. En dat, een stuk of 30 clips waren er altijd. Marcel van Mel staat hier bij, die weet er ook alles van. En dan, vaak zat ik er natuurlijk zelf ook in. Ik denk, nou, zal mij benieuwd hoe de reacties zijn en zo. Nee, nee. En dan was het wachten op Jaapie Ossevet, dat die voorbij kwam en dat hij met zijn bananenschil uitgleed. Ja, dat was het toppunt van de avond.
1: Het hoogtepunt, ja.
0: En nu is hij weer terug op de Kermis CD met een nieuw liedje. Gaan we nu luisteren.
2: Ik waggel naar huis op het Edammerpad. Ik heb een geweldige avond gehad. Ik denk aan ons dorp, in mijn hoofd wordt het licht. En midden op straat zing ik dit gedicht.
3: Volendam, dat is bekend van vis en voetbal en de Palingshout. Palingshout,

0: Ik sta op het gras. De heks uitrecht voor me. Ik had niet gedacht dat ik hier ooit zou komen. Ik zing mijn refrein, een minuutje of twee. En ik hoor heel het stadion, zing met me mee.
1: Volendam, dat is bekend van frisse voetbal en de Palingsound. Palingsound, dat is de sound die...

0: De Plain White Tees met Hey There Delilah.
1: Prachtig liedje. Echt ja, prachtig echt. Liedje, ja.
0: Ik moet eerlijk bekennen, ik luister hem echt denk ik wel gewoon bijna elke dag.
1: Deze kan altijd.
0: Een keer. Ja.
1: Deze kan altijd.
0: Het is gewoon vooral in de auto, het geluid iets harder. Hey, echt perfect.
1: Het uur is alweer om, Lucas.
0: Ja, het is echt snel gegaan.
1: Time flies when you're having fun.
0: Het is echt snel gegaan met de columns tussendoor en gewoon, ja. Dan gaat het allemaal, de tijd gaat snel.
1: Vincent, kunnen we missen? Nee.
0: Maar ja, volgende keer mocht hij niet kunnen, kan hij me altijd weer een appje sturen.
1: Dan ben jij hard.
0: En dan ben ik er wel.
1: Net als nu.
0: Net als nu.
1: En meskerp. We hebben nog één mededeling voor morgen.
0: Ja.
1: Morgen is het even voor de kinderen en de jeugd, de voetballiefhebbers. Niet voor de WK, maar er is open dag bij de FC Volendam. Ja, dus allemaal naar het stadion.
0: Volgens mij spelen ze ook nog een kleine oefenwedstrijd.
1: En ze hebben een nieuwe uittenue.
0: Ja, nieuw uit nu.
1: Ja.
0: Nieuwe
1: ja.
0: trainer.
1: Zijn is goed, hebben ze morgen.
0: Ja. Ook het debuut van Erwin van der Looy als nieuwe trainer.
1: Nieuwe trainer.
0: Nieuwe spelers ook. Dus,
1: en Robert als assistent.
0: Robert, ja, dat is ook nog even wennen.
1: Ah, jongens, dus morgen allemaal naar het stadion.
0: Ja, de moeite nemen om even heen te gaan.
1: En we gaan eruit met een echte Volendammer zanger, Piet Veerman.
0: Ja, en volgende week zijn we gewoon weer terug met Vincent Veenstra op Volendam Centraal.
1: En hierna Klaas Vokes.
0: En ik wil nog Albert en Cor even bedanken. Fijn weekend inderdaad.
1: Bedankt jou.

0: soorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam.

0: Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, De Dijmt 6 in Volendam.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag. Met Klaas Bond Volks.
1: Jazeker. Elke zaterdagmiddag van 3 tot 5. Al is het nou min 10 of plus 30. Er is altijd weer een aflevering van Terug in de Top 40. Welkom beste luisteraars. Fijn dat jullie weer luisteren. Ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden. Maar ik draai er meer uit het verre verleden. We zijn ook met een zomersplaatje begonnen. Ja, tenminste, als ik het hoor, dan denk ik altijd wel weer terug aan vroeger zomers. Scott McKenzie met San Francisco. Een Amerikaans popliedje, geschreven door John Phillips en gezongen door Scott McKenzie. Het werd geproduceerd en uitgebracht in mei 1967 door Phillips en Lou Adler, die het gebruikte om hun Monterey International Pop Music Festival te promoten, dat in juni van dat jaar plaatsvond. We gaan verder met Joe Jackson met The Harder They Come.

Wicked World is een nummer van de Nederlands-Amerikaanse zangeres Laura Jansen. En het staat op haar debuutalbum Bells, uitgebracht in 2009. Wicked World is geschreven door Jansen en Rob Gillis en geproduceerd door Bill Leffler. Waar de voorafgaande singles van Jansen ballads waren, is dit een uptempo nummer. In het nummer worden veel verwijzingen gemaakt naar sprookjes, waaronder Roodkapje, Hans en Grietje en Rapontje. Hierbij worden vergelijkingen gemaakt met Hollywood. Dan gaan we naar 3 nummers uit een top 10, uit een top 40, uitgezonden zo'n beetje voorjaar, zomer 1965. En dan beginnen we met de Searchers.

Hallo Josephine is een single van de Britse muziekgroep The Scorpions. Het nummer is een cover van My Girl Josephine, geschreven door Fats Domino, hoewel de tekst iets veranderd is. Dat nummer is door meer dan 30 artiesten opgenomen, waarbij de titel soms verbasterd werd tot Josephine of Hello Josephine. De versie van The Scorpions haalde de Nederlandse en Belgische hitparade en dan weer niet in de Britse. Dat is toch echt merkwaardig. Erg leuk nummer. De volgende van The Animals, dat vind ik wel zo'n heerlijk nummer om luid mee te zingen. Bring it on!

Like a Rollercoaster is een nummer van de Ierse singer-songwriter Ronan Keating. Het is afkomstig van zijn debuut soloalbum Ronan, uitgebracht in 2000. Ronan is bekend geworden als zanger van de boyband Boyzone. Dan gaan we naar een prachtig mooi nummer van Bruce Springsteen. Het was live in de Kuip, heel wat jaartjes geleden. En we waren natuurlijk wel onder invloed van een aantal biertjes. Dus we hebben niet alles zuiver meegekregen. Maar wel dit nummer, daar kreeg ik echt kippenvel van toen. I'm on fire.

Le filet de toulepé. Linda de Souza is de Franse bijdrage van het Frans Duitsje van vandaag. Linda de Souza. Eigenlijke naam Theolinda Joaquina de Souza Lanza. Ja, dat is een beetje te lang voor een artiestennaam, hè? Het was een Portugees zangeres die bekend werd met het Franstalige liedje Un Portugais uit 1978. Het werd ook uitgebracht in het Portugees. In 1982 had ze nog een hit met het nummer dat we net gedraaid hebben. Ja, ik ga het niet nog een keer uitspreken. Het is net aardig gelukt, vond ik. Dan gaan we nu naar de Duitse bijdrage. En die is van Matthias Reim. Verdammt, ich liebe dich.

mooi hoor. Forever Live and Die is een nummer van de Engelse elektronische band Orchestral Manoeuvres in the Dark. Uitgebracht als de eerste single van hun zevende studioalbum The Pacific. En dat was in 1986. Enige recensies over het nummer. Lyndon Barber van de Sydney Morning Herald schreef dat Forever Live and Die bijna de hoogtijden van ABBA waardig is. Met zijn etherische Europese synthesizers die samensmelten rond één refrein dat naar de hemel opstijgt. Billboard selecteerde de single als een van hun poptips voor de week van 20 september en voegde eraan toe dat het de geest van de Beatles' Magical Mystery Tour wist te combineren met de technologie van de jaren 80. Ja, en zo waren er nog meer positieve kritieken. Dan gaan we naar de artiest van de week. En dat is deze keer Neil Diamond. En dan beginnen we met het prachtige Solitary Man.

Zet. Ja, wij hebben hem destijds live gezien in het Ziggo Dome. Toen had je eerst het integere Solitary Man, dat hij alleen op het podium stond met zijn gitaar. En dan, dan zo'n nummer, dat was weer met vol orkest. Ja, gigantisch. Wij hebben heel wat concerten gezien. En mevrouw is, die vindt dit de allermooiste ooit. Dan gaan we verder met Duffy, met Mercy. Oh.

Dancing in the Street, Mick Jagger en David Bowie. We waren afgelopen januari in het PS10 bij het concert Time Waits for No One van ons eigen Volendammer Stones Band. En met dit nummer nam natuurlijk Kees Noord de vocals en daar kwam Cor Bond bij. Nou ja, dan heb je echt het idee dat ze er alle twee staan. Dan gaan we verder met, ja, met de eendagsvlieg van vandaag. En die is van The Waterboys, The Home of the Moon. En daar vertel ik de volgende keer wel wat meer over. Tot zo!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Ede.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden, ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de grote prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap.

0: onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Second Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. Ja, en voor degenen die het vorige uur gemist hebben, ik ben Klaas Bonfolks en ik ga voor jullie dit uur nog de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. We zijn net begonnen met Joe Dolan met Lady in Blue. Joseph Francis Robert Dolan was een Ierse zanger, entertainer en opnameartiest. Hij was vooral bekend in Ierland vanwege zijn associatie met showbands en vanwege zijn innovatieve stijl en hoge tenorstem. En had een grote aantrekkingskracht op veel internationale fans. Zijn energieke en charismatische podiumoptredens inspireerden zijn langlopende reclameslogan: er is geen show zoals de Joe Show. Jawel! Volgende nummer is van de Pointer Sisters. Slow

Babel van Mumford & Sons. In 2012 stond Mumford & Sons zowel op Pinkpop als op Rockwerchter. Op 24 september bracht de groep zijn tweede album Babel uit, dat het succes van het debuutalbum Sign No More ver overtrof. Babel bereikte de nummer 1 positie in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Vlaanderen. Dan gaan we naar de favoriete 3, of de top 3, net zoals je het wil noemen. En deze keer heb ik er eentje gekregen via de e-mail, jazeker, van Ab Sip. Ja, ik weet niet wie hij is, daar heb ik nog naar gevraagd. Nou ja, hij is gewoon een broer van Jan en Jaap Sip, dus. En die top 3, die is echt heel mooi hoor. We beginnen met een fantastisch mooi nummer van Bad Company, Siegel.

Emotional Rescue van de Rolling Stones is de tweede van Ab. Het komt van het gelijknamige album, uitgebracht in 1980. Nou, ik weet niet zoveel te vertellen over Ab, dus ik ga snel de nummer 1 draaien. En dat is een heel mooi nummer van Supertramp. 2 weken geleden had je op NPO 5 de week van de Evergreens van de jaren 70. En toen heb ik ook dit nummer voorbij horen komen. Misschien dat Ab toen gemotiveerd is om zijn top 3 op te sturen. Ja, hij duurt een beetje lang, maar ik ga hem natuurlijk helemaal draaien, Ab. Daar komt hij, Fool's Overture.

meesterwerk van Supertramp, kan je toch wel zeggen. Ja, Ab, hartstikke bedankt, man, voor je lijstje. Ja, en via e-mail gestuurd, hè, beste luisteraars. Klaas.bont@siegel.nl. Allemaal kleine letters, Bont met een D. Ik herhaal het nog één keer. Klaas.bont@siegel.nl. Ja, en we hebben net natuurlijk in Ab zijn drie nummers ook een nummer van de Stones gedraaid. En dan moet er nou toch ook eentje van de Beatles volgen. Dat zijn jullie gewend in mijn programma. Ja, en het nummer is Here Comes the Sun. Na die hitte van de afgelopen weken was je eigenlijk wel bij als hij af en toe weg was, hoor.

I Don't Wanna Die in an Air Disaster is een single van Albert Hammond. Het is afkomstig van zijn derde album, getiteld Albert Hammond. En dat is uitgebracht in 1974. Dit album scoorde voornamelijk goed in Nederland en België en leverde het tweetal succesvolle singles op. Deze en I'm a Train. De plaat heeft een dubbele tekst. Aan de ene kant gaat het over hoe Hammond niet al zijn kaars wil uitgaan en jong en wild wil blijven. Anderzijds zingt hij niet dood te willen gaan door een vliegtuigongeluk. Dan gaan we naar twee nummers uit het stenen tijdperk. En dan beginnen we met The Sensations met Let Me In.

Wonderful World, Sam Cooke. Niemand minder dan Cooke's manager Lou Adler en Herb Albert schreven samen met de zanger Wonderful World. Het gaat over Barbara Campbell, Cooke's liefje op de middelbare school. In 1960 verscheen het op het album The Wonderful World of Sam Cooke. Het nummer is vele malen gecoverd, onder andere door James Taylor, Art Garfunkel en Herman's Hermits. Dan gaan we verder met een mooi nummer van Robbie Williams samen met de Pet Shop Boys. She's Madonna.

de Bee Gees. Het nummer is geschreven door Barry en Maurice Gibb. Het werd uitgebracht in de korte periode dat Robin Gibb geen deel uitmaakte van de groep. En het is dan ook geschreven zonder zijn input. Net zoals andere nummers waar Robin geen deel van uitmaakte, gaat het vooral de kant van de country op. De plaats van Robin werd ingenomen door Peter Mason, die hem oorspronkelijk definitief zou vervangen voordat Robin weer terugkeerde in de groep. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Terug in de Top 40. En we gaan natuurlijk weer afsluiten met één van de vrienden van mijn broer Kees. En dat is deze keer Foreigner met Feels Like the First Time. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVJ Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevaretsveen is de vertraging 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op de N201 Hilversum richting Uithoren. Voor Loenersloot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
14: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
15: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
16: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: luisteraars. We hebben helaas technische problemen. Ferdinand is er nu mee bezig. Ik hoop dat hij het voor elkaar krijgt.
1: Ja.
0: En ja, we moeten eventjes wachten.
1: Even, het non-stop gaat even aan. En dan gaan we kijken of we in de uitzending kunnen komen. En we zijn er heel druk mee bezig. Maar we hadden wat technische problemen. En we zijn er heel druk mee bezig. Dus blijf ieder wel even luisteren. We gaan non-stop er even ingooid. Tijdelijk even. En zodra we weer even verder kunnen, gaan we gewoon direct verder met de uitzending van Micha Koonse uitzending. Dus even een stukje geduld, alstublieft allemaal.

Als het goed is, is het gelukt. We gaan beginnen met, schrik niet, Cyndi Lauper. Ze komt uit Brooklyn. En deze dame kan zingen, hoor. Komt-ie.

Cyndi Lauper. En het kwam van het album Detour uit 2008. Ja, we gaan snel door de rij nou hoor. De volgende groep, dat is de Ultra Medicine Show. Ze hebben een spiksplinternieuw album. Union Made is de titel. Op dat album krijgen ze muzikale ondersteuning van verschillende artiesten. Zoals Ray Benson. En Ray Benson is een leadzanger van de band Asleep at the Wheel. En die gaan we draaien. Lincoln Highway.

De rauwe, gruizige stem komt van Sheena Key. Ze zong het nummer Heaven. Ze wordt vaak vergeleken met Tanya Tucker qua stem. Dit kwam van haar spiksplinter nieuwe gelijknamige EP. 5 nummers staan er namelijk op. We gaan verder met de classic. Chris Knight. En ik krijg van René Roos complimenten. Of tenminste, die kon hem al. Ik kon de beste artiest niet. Het is gewoon een classic. Summer of 75. En het is uitgegeven in 1997. Komt-ie.

Een mooie versie. Hello Mary Lou van Wilson Fairchild. En het is Spik Splinter Nu. Komt van het album The American Songbook Country Classics and Gospel Favorites. We gaan een nieuwe... Wij hebben een nieuwe debutant. En dat is Calondia, heet ze. En ze komen uit Pennsylvania. Het is een nieuwe band. En ja, ik vind het een heel mooi album trouwens. Dus het is voor de... Nee, maar het is voor de liefhebbers. Het is zeker de moeite waard om te luisteren. Hier zijn ze met Keys to the Kingdom van het album 4 Mile Road.

beste Americana en country muziek hoor je bij Michel Koning in Americana en Country Classics. Iedere zaterdagmiddag tussen 5 en 6 bij de lokale omroep Volendam. Dick van Altena.

Los Tigrillos, La Etica was het nummer. Het volgende nummer wat ik ga draaien is het nummer Tulsa Time. Danny Flower schreef het nummer en die speelde jarenlang in de band van Don Williams. Het nummer is groot gemaakt door Eric Clapton. En onlangs bracht Johnny Reed het nummer uit als exclusief YouTube project. Dus niet te downloaden op Spotify, etc. Heel jammer. Luister maar naar dit nummer van Johnny Reed.

0: Zo heeft iedere zijn eigen versie. Johnny Reed.
1: Ik vond het leuk trouwens.
0: Ja, ik had hem gevraagd aan jou, want het was een YouTube-project. Ja, en daar kon ik niet aan komen. Ja, en het is toch een leuke versie. Het is weer anders dan de zoveel.
1: Een lekkere country-uitvoering. Gewoon heerlijk. Ja.
0: Hoe voel je trouwens Alan Jackson? Heb je die gezien?
1: Ja, ik heb een stuk gezien trouwens op YouTube. Oh man, dat is hij wel oud geworden. Hij heeft natuurlijk een spierziekte natuurlijk. Wat doorstraalt naar zijn benen toe en naar zijn knieën. In zijn evenwichtsorgaan, weet ik het allemaal. Maar hij is nog maar 67, hè? Zo oud is hij nog niet. Maar die moest gewoon met zijn manager van het podium af met zijn hand erop. En dat was het laatste Alan Jackson. Maar het was wel leuk. Er zat één nog even bijna 65.000 toeschouwers. Voor het laatste concert met heel veel gastoptredens natuurlijk. Ook mijn grote fan George Strait natuurlijk. Maar ook Vince Gill en heel veel zangeressen. Dus ik vond het best wel leuk. En er zijn ook professionele opnames van gemaakt. Dus ik ben best wel benieuwd hoe dat direct allemaal eruit gaat zien allemaal.
0: En daarom zeggen wij altijd tegen elkaar, pluk de
1: dag. Ja, dag. Serieus.
0: Ik moet afsluiten. Het was een korte uitzending, maar ja, volgende week beter. Ik ga Ferdinand Evengoed bedanken, want hij heeft er alles in weergestaald om het Evengoed
1: op te gaan. Ja, zeker. Petje af.
0: Petje af.
1: Even van de telefoon bedankt.
0: Jullie voor het luisteren. Massa van Techniek. Mensen, tot de volgende week. Bye.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Iedere zaterdagavond.
11: Iedere zaterdagavond.
10: Tussen 6 en 7 uur.
11: Tussen 6 en 7.
10: Presenteert Love Radio.
11: Experience of a lifetime.
10: De gezelligste, de mooiste, de leukste.
11: De allerbeste countryplaten ooit gemaakt.
10: De Country and Western Experience. Met Marcel Hansen.

Goedenavond, dames en heren, country-liefhebbers. Het is weer zaterdagavond bij Love Radio en ik heet u weer van harte welkom bij de Country and Western Experience. Mijn naam is Marcel Hansen en ik neem u weer mee met een vol uur country, folk, Tex-Mex, bluegrass, singer-songwriter, Americana en Cajun music. Wat heb ik vanavond voor u meegenomen? Ik ga er een paar opnoemen. Flaco Jimenez, Dwight Yoakam, Mariachi Abrons, Ty Horden, Tim Easton, The Bellamy Brothers, Placido Domingo, The Strops, Billy Ray Cyrus en Marco Antonio Solis. De persoonlijke country top 2 is in 2026 afkomstig van de country muziekliefhebbers Hans en Sandra Veerman. Voor de CD van de maand is nog even gekozen voor The Middle of Nowhere van Casey Musgraves. We hebben maar 1 of 2 platen ervan gedraaid en ik vind het zonde, want het is gewoon een geweldig mooie country CD. En we openen vanavond de uitzending met From Hell to Paradise van The Mavericks en die was afkomstig van de CD The Mavericks. En ik houd u vanavond ook nog even een keertje op de hoogte van de USA Country Billboard CD Top 10. En vanzelfsprekend ook nog een keertje even de Country Blues en Jazz Concertagenda hier in Nederland. Want die is groot. Dus ik ga er vanavond heel veel van laten horen. Wij gaan naar de volgende plaat. Een mooie. Die is van Flaco Jimenez. Het komt van het album Said and Done. We gaan maar gaan luisteren naar Recuerda.

lekker weer is om deze te horen, serieus. Een hard rock band die overgaat naar Mexicaanse muziek. Mariachi Al Bronx, je hoort ze met de Norteña Light. En die kwam van het eerste album Mariachi Al Bronx. Daarvoor had ook nog een mooie van Dwight Yoakam met de Traveler's Lantern. En die kwam van de cd A Long Way Home. En we hadden ook nog een mooie, die werd later nog even nagedaan door onze eigen Piet Veerman. Maar deze mocht er ook best wel wezen van Flaco Jiménez, hoor. Recuerda, die kwam van de cd Said and Done. Ja. We gaan even kijken naar de country concertagenda. Wat komt er een keertje weer eens naar Nederland? Want ik doe het eigenlijk veel te weinig. Maar er komt best wel een goede bands komen er in Nederland. Ik ga beginnen met een hele goede. Die komt hier aanstaande vrijdag. Dat is de formatie De Drie Meiden. De Castello's. Vrijdag 10 juli zijn ze hier te zien en te horen in de Melkweg in Amsterdam. Dan hebben we Luke Combs op zaterdag 11 juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ik zie maar dat hij nog vol krijgt. Ik betwijfel het, maar het schijnt populair te zijn. Laten we eerlijk wezen. Neil Young, woensdag 8 juli in de evenemententerrein in Weert Noord. U kunt naar Ron Sexsmit op zondag 16 augustus in de Tolhuistuin in Amsterdam. En we hebben Ilse de Lange op zaterdag 29 augustus in het Caprera Theater in Bloemendaal. Dan Whalen, vrijdag 4 september in de Q Factory in Amsterdam. En Lucinda Williams komt naar Nederland. Woensdag 9 september is zij te zien en te horen in Tivoli, Utrecht. De formatie The Waterboys op donderdag 10 september in het AFAS Live in Amsterdam. En Garrity Caps op zondag 13 september in het Poppodia Fluor in Amersfoort. Dan een grootheid wederom op dit moment in Amerika, Drake Milligan. Op vrijdag 1 september is hij te zien en te horen in de Oosterpoort in Groningen. En ja, ook een gouden ouwe dit trouwens hoor. Gilbert O'Sullivan. Ja, hij treedt nog steeds op. U kunt hem zien op vrijdag 18 september in Vredenburg, Utrecht. Dan de formatie de Jayhawks. We zijn er zelf bij. Op dinsdag 2 september in Paradiso, Amsterdam. En voorlopig even als laatste. Op woensdag 23 september kunt u naar Douwe Bob. Ook in Paradiso, Amsterdam. Wij gaan even naar de country ballad van vanavond. En ik ga er eens even eentje draaien die je niet zo vaak meer hoort. Het is, ja, de pop country kwam een beetje op. Ik vind het ja en nee. Ik vind het nog steeds goede country muziek. En ook een dijk van een zanger waar je trouwens helemaal niks meer van hoort. Ty Hurden. Ik ga nog zo'n mooie draai uit de jaren 90. Het kwam in die tijd nog van het album Steam. Vanavond No Mercy. Kom maar.

Zo, dan komt Jan Vorst even langs in de studio. Nou, dan raak je niet uitgepraat trouwens. Hè? Maar ik ben blij dat hij weer terug is hoor. Jan is gewoon weer even ouderwets weer aanwezig. Het is gewoon weer gezellig. Het is weer de ouderwetse lof gewoon. Ik hou hiervan. Prachtig mooi allemaal. U mocht luisteren naar de Bellamy Brothers met de Spanish Bible. Die kwam van de cd Pray For Me. Daarvoor hadden we Tim Easton met The Cotton Fields. En die kwam van de cd Fire Horse. En we hadden ook nog een, ja, dat vind ik echt een hele mooie countryplaat. Nog steeds trouwens, van Ty Horden. Het nummer heette No Mercy. En die kwam van de cd Steam. We gaan naar de Discovery World Music. We gaan deze keer naar Madrid, España. Ik ga het even hebben over niemand minder dan Placido Domingo. Werd geboren in Madrid op 21 januari 1941. Is een wereldberoemde Spaanse operazanger en dirigent trouwens. Hij werd geboren in Madrid, Spanje, maar verhuisde als kind met zijn familie naar Mexico. In Mexico-stad studeerde hij aan het conservatorium. En in 1981 bereikte hij ook een aanzienlijke bekendheid buiten de operawereldom, toen hij namens het lied deed Perhaps Love, samen met de jongere Amerikaanse countryzanger John Denver. Domingo werd buiten de operawereld ook nog even beroemd als een van de drie tenoren, samen met Luciano Pavarotti en José Carreras. In 2009 was Placido Domingo de eerste winnaar van de Bridget Nielsenprijs, die werd uitgereikt voor uitzonderlijke bijdrage aan de wereld van de opera. Eind september 2019 kondigde Domingo te gaan stoppen met zijn optredens bij de Metropolitan Opera in New York, nadat hij trouwens door diverse vrouwen was beschuldigd van ongepast gedrag. In februari 2020 gaf hij toe te ver zijn gegaan en bood ik ook nog even zijn publieke excuses aan. Gelukkig bleef het daar allemaal bij. In Frustra zijn er ook geen erge dingen gebeurd. Hij maakte één Mexicaanse cd, Placido Domingo, maar wel een mooie. Dat album heette Cientos Años de Mariachi. Ik ga vanavond een hele mooie plaat draaien. Het is ook het laatste nummer van die cd. En heet La Feria de las Flores. Placido Domingo.

Lekker, hè? Ja, ik vind het mooi. Je hoort weer eens wat anders op de Love Radio, maar ik vind het leuk. Placido Domingo hoorde u met La Feria de las Flores van het album Cientos Años de Mariachi. We gaan naar de Country Classic, moet ik ook even iets over vertellen. We gaan het hebben over de formatie Straps, beter bekend als The Straps. Is een Britse band die stamt uit de jaren 60 en anno 2016 nog steeds muziekalbums maakt en trouwens ook nog steeds optreedt. Op 21 december 1970 treden ze op in de Royal Albert Hall samen met Harding en York. Trouwens de overblijfsels van Spencer Davis Group en L. Stewart. Richard Hudson en John Ford schreven de grootste hit, The Power of the Union. Van 1973 tot mei 1975 zou de band de meest succesvolle albums opnemen, Hero and Heroine en Ghosts. Hun populariteit in de Verenigde Staten en Canada neemt toe. Ze spelen samen met onder andere Lynyrd Skynyrd en Ten Years After. Tijdens een openluchtconcert in Phoenix, Arizona, konden er maar liefst 80.000 mensen kijken. Tegelijkertijd slinkt hun aanhang in Engeland. Pas in 1985 volgt er een nieuw album, het heette Don't Say Goodbye. En probeert men tevergeefs opnieuw een frisse wind in te waaien bij de band. Alleen de doorgewinterde fans blijven de Straps nog volgen. De rest is inmiddels afgehaakt. En zo af en toe komen er nog albums uit en toert men per tour nog, trouwens in wisselende samenstelling. Maar ze hebben wel mooie platen achtergelaten. En ik ga er weer eens eentje draaien. Die hoor je ook gewoon nooit meer op de radio. Nou, misschien was het op NPO 5. Heel misschien. Maar ik ga er vanavond eens draaien. Het komt van twee albums. Het is een keer uitgebracht op het origineel. Dat is The Bursting at the Seams. En werd later ook nog uitgebracht in een nieuwe uitvoering op Helicon Season Days. The Straps, Part of the Union. En ik kom er ook even van LP af, hè?

terug naar de jaren 70 met de Strops, The Part of the Union. Ja, lekkere muziek. Ik vind nog steeds lekkere muziek allemaal. De CD van de maand is van Kacey Musgraves. Ja, ik heb trouwens al een stukje van haar concert gezien. Die kunt u al downloaden trouwens of bekijken op de stream. Ze hebben een nieuw concert. Heel apart concert trouwens. Ga dat maar eens bekijken. Het is, ja, ze wil toch een beetje terug naar de roots. Ze hebben wel haar eigen sound. Ze hebben haar eigen muziek. Maar ja, ik vind het voorlopig nog leuk. We hebben vanmiddag even een kwartiertje bekeken bij mij thuis. Ik vond het in principe nog leuk. Ik ga vanavond een duet draaien. Samen met, ja, u hoort hem een beetje op de achtergrond. Laten we eerlijk zijn, Willie Nelson. Want die deed ook nog een stukje mee op dit album. Erg leuk. Het nieuwe album heet in ieder geval The Middle of Nowhere. Vanavond Kacey Musgraves met op de achtergrond een klein beetje Willie Nelson met Uncertain Texas.

vind het leuk. Met morgen heeft die gitaar van Willie Nelson op de achtergrond. Prachtig, mooi. We gaan naar de top 2 van Hans en Sandra Veerman. Ja, de eerste is een live uitvoering. We hebben het over niemand minder dan Marco Antonio Solis. Het origineel komt van het album Masta Mi Alma. Het nummer heet Donde Estará Mi Primavera. En vanavond doe ik even de live uitvoering daarvan. Die is ook ontzettend mooi. Uit Madrid vandaan. Marco Antonio Solis.

Het applaus voor Marco Antonio Solis met Donde Estare de Mi Primavera. Nou mensen, we hebben nog één plaat te gaan. Na de klok van 7 uur hebben wij de muziek BV. Dus blijf lekker luisteren met nog 2 uur heerlijke country muziek. Ik ga eruit met de nummer 2 van Hans en Sandra. En dat was een oudje van Billy Ray Cyrus van het album The Shot Full of Love. We gaan eruit met The Busy Man. Iedereen, tot de volgende week. Hoi!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een

0: kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ja, hele goede avond en welkom in de Muziek BV. En vanavond ga ik eerst even Marcel Hansen bedanken voor zijn Country and Western Experience. En daarvoor hadden we oma Michel.
1: Ja, ja.
0: Ja, Rob, oma Michel Koning met zijn Country Classics en Americana. Dus en dat was ook weer een hele mooie show. Goedenavond, Rob.
1: Goedenavond. Goedenavond, ik ben bijgekomen van Argentinië Café.
0: Ja.
1: Niet normaal.
0: Ja, goed hè.
1: Dus ja.
0: Heb je hem gezien live? Of,
1: Nou, niet live. Ik heb de samenhang even teruggekeken. Maar het was niet normaal, heb ik begrepen.
0: Nee, ik heb de hele nacht op geweest tot 2:15, denk ik. Nee, maar het was zo'n erg een mooie, leuke wedstrijd. Het was de mooiste wedstrijd van toernooi tot nog toe. Met ook het mooiste doelpunt. En ja, prachtig. Gewoon jammer eigenlijk dat ze verloren.
1: Ja,
0: dat had
1: dat
0: de stunt van de... van de eeuwen geweest.
1: Ja.
0: Maar goed, dat maakt niet uit. Het was een prachtige wedstrijd. En welkom in de Muziek BV. Rob, ben blij dat jij er ook weer bent. We begonnen met Lou Reed en Carolina. Geen Lou Reed zoals we Lou Reed kennen. Maar dit is Lou Reed. En Dixie, I Love You. En dat komt van de cd Carolina Moon. We gaan 2 uurtjes lekkere muziek maken. Ik heb heel veel mooie dingen meegebracht. 2 uurtjes heerlijke, zoals ik zeg, Americana, bluegrass en country. En ik ga lekker verder met Jason Aldean, een Amerikaanse countryzanger. En brak door in 2005 en heeft 10 hits gehad. En ik vond dit ook best een hele leuke. En dat is I Don't Drink Anymore. En die komt uit 2019. Daar gaan we.

Sierra Farrell, West Virginian Walls, van haar cd uit 2021. Long Time Coming. Rob en ik heb afgelopen dinsdag Sierra Farrell live gezien in Paradiso. Al maanden uitverkocht. Die had een band bij haar, dat is niet te geloven. Een country band, is 5 man sterk, is niet te filmen. Die worden geboren met een instrument. Die krijgen meteen in de wieg zo pap. Hatschikidee. Spelen. En dan, dat kunnen wij niet. Dat hun niet kunnen op een instrument. Op mandoline en op banjo. Op steel guitar. Op viool. Het was niet te geloven. Daarvoor hadden we ook een goede band. Die speelde dus het voorprogramma. De Birdie Brothers. Ook geweldig. Dus komt ze ooit weer deze kant op, mensen? Sierra Farrell, onthoud het. Of luister naar deze prachtige cd via de streamingsdienst. Long Time Coming. Oké, Charles Wesley Godwin werd geboren in 1993. Een muzikant, een country folk muzikant uit West Virginia. En wat ik altijd vind van Charles Wesley Godwin, dat als je een live optreden ziet op YouTube, dan is het nog beter dan de cd's die hij al heeft gemaakt. Klinkt gek. Maar Godwin heeft prachtige muziek gemaakt. Hij heeft een nieuwe single en dat is Hey There Son. En dan featuring Wyatt Flores. Hij begon muziek te maken terwijl hij financiën studeerde aan de West Virginia University. Waar hij ook voor het eerst gitaar leerde spelen en liedjes schrijven oefende. En hij beschrijft zijn stijl een beetje als geïnspireerd door kunstenaars als Kris Kristofferson, John Prine, Ryan Bingham, Chris Knight en dergelijke. Luister naar deze prachtige nieuwe single, Hey There, Son.

0: Ja, Country John van, en nou ben ik de naam even kwijt. Rob, dat dingetje ligt bij jou. Hoe heet ze ook alweer?
1: Even kijken hoor, even kijken.
0: Nummer 11.
1: Nummer 11, dat is Barnstar.
0: Barnstar, ja. Dus hooiskuur, om het zo maar te zeggen. Oké, prachtig nummer. Zijn stem heeft dat weg van Paul Simon. Dat vind ik tenminste. En die groep, dat is een beetje bij elkaar gescharreld. En de producer, dat is de vader van de groep. En ja, dan kun je gewoon cd'tjes opnemen, Rob.
1: Tja, zo gaat dat.
0: Zo gaat dat, ja. Goed, vroeger hadden we de kolenmijnen. En in december 1965, in Limburg was dat. En in 1965 kondigde Joop den Uyl aan, minister van Economische Zaken toen. We gaan de mijnen sluiten. En voor veel koempels, zo heette dat toen. Dan een mijnenwerker, dat is een koempel. Die hadden totaal geen perspectief meer. Kregen geen nieuw werk. Want dat was er nog niet. En die belofte ook dat er werk zou komen. Die werd niet of slechts gedeeltelijk waargemaakt. Ja, DAF kwam naar Born en DSM specialiseerde zich daar in chemie. Redde daarmee een deel van de werkgelegenheid in de westelijke mijnstreek. Defensie kwam er ook. Maar goed, met aantoonbare tegenzin gingen de koempels uit de mijnen vandaan. Carboon heeft daar een prachtig mooi lied over geschreven. En dat heet dan Koempel Sheng. Een herinnering aan het mijnverleden dat eigenlijk radicaal werd opgeruimd. Want van de ene dag op de andere dag ging alles dicht en weg was de toekomst. En het cd waar het vandaan komt, vanaf komt, kwam uit 2010. En dat heet dan Wist ze nog, Koempel.

0: Down Where the Still Waters Flow. Ja, Larry Rice. En het is een cd, Clouds Over Carolina. Larry Rice, natuurlijk een typerend geluid, vind ik. Een fantastische stem. Hij was een mandolinespeler, songwriter, bandleider in de bluegrass tradition. Broer van Tony Rice en Ronnie en Wyatt Rice. Samen hebben ze ook twee prachtige cd's gemaakt. Rice Brothers 1 en Rice Brothers 2. En zijn vader Herb, die begon al in de vroege jaren met Hal en Leon Poindexter, de bluegrass band Golden State Boys. Ja, Rice die raakte bevriend met niemand minder dan Chris Hilbin. En hij werd dan weer geïnspireerd door de broers Roland en Clarence White, die vroeger in de Kentucky Colonels zaten. Maar dan hebben we het alweer over een hele tijd terug. Rob, ik heb ook een prachtige nieuwe plaat. En heb je hem al op de draaitafel liggen?
1: Ja, zeker. Want de tweede single van Emily van Leeuwen, I Don't Know, gaat over het gevoel verloren te zijn en op zoek te zijn naar betekenis. Eindelijk ontmoet je iemand die je helpt op de wereld om een nieuwe manier te zien. Iemand die je doet beseffen dat schoonheid te vinden is in de kleine dingen.
0: Ja, daarom. En daarom draaien we hem ook van Emily van Leeuwen. Gewoon dochter van Yvonne van Leeuwenbond. En dan zegt het genoeg.

0: Rhyolite Sound, He Can Have Her, van hun cd 2019, Mojova Gold. Ja, ze werd opgericht in Las Vegas in 2013. Haha, ik liep even vast op.
1: Kamer.
0: Ja, want ik zie daar een afkorting staan van een NV, maar daar kom ik even niet bij op waarvoor dat geldt. Maar goed, in 2013 een Rhyolite Sound. Die brengen eigenlijk hun eigen honky-tonk woestijn-stijl naar het podium. Waarbij de elementen van de outlaw en de rockabilly en honky-tonk blues, rock'n'roll worden gemengd met hun sound. Een doel? Dat is zowel de hardcore traditionalist en de meest casual country muziekfan aan te trekken met een leuke live show die luidruchtig en rumoerig is, met veel geplaag tussen de nummers om het publiek te vermaken en door hun melodie en harmonies subtiel te verweven met waanzin en chaos. Dat geloof ik ook wel, want zoals je deze meneer ziet van de Rhyolite Sound, dan denk je bij jezelf, ja, dit is een losgeslagen.
1: Ja, die heeft er zin in.
0: Je hebt er de zin in, ja. Goed, Rob. We gaan een beetje naar het nieuws, maar ik heb nog een hele mooie plaat staan van Blackline.
1: Ja, we zijn al een tijd enthousiast over de South Carolina Grasses Blackline en een geweldige lead zangers en hoofdsongwriters, Kathleen Ingardia. Ze krijgen steeds meer brede aandacht en we hopen dat die nieuwe samenwerking met Mountain Favor Records de deal zal zijn die ze nodig hebben.
0: Ja, want deze maand er staat een nieuwe single op het programma. En dat die Raping the Blues is een nummer dat wij in het tweede uur gaan draaien. Want dat is een nieuwe single van deze goede groep Blackline. Maar ze hebben in 2019 ook al een cd uitgebracht. En dat was Salem Town. En daar wil ik dan het nummer van draaien, Trying to Move On.

0: Ja, Black Line. Prachtig mooie plaat. Salem Town. En straks in de tweede uur dan draaien we nog even die nieuwe Raping the Blues. Zeg erop. Ik had vanmiddag, zag ik tussen 1 en 2 uur een bekend gezicht weer hier op de radio. En dat was Jan Worst-Rundekamp. Heb je die ook gezien? Is wel van voor jouw tijd natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Ik heb het helaas gemist. Dat moet ik zeggen. Maar ik hoorde dat het wel een leuk programma is.
0: Ja, Nederlands programma.
1: Ja, dus, daar hou ik sowieso
0: en
1: van.
0: Hij noemt dat dan Rang Kang Pang. Ja, nou, dan weten we genoeg. Goed, we gaan naar het nieuws. Tot zo na 8 uur.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en

0: niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ja, Sideline met een stukje onvervalste a cappella gospel. Lord, don't leave me here. Rob, dat hoop ik ooit nog eens een keer dat het kerkkoor dit doet zo op zondagmorgen in de hoogmis. En dan in één keer zo'n gospel song van de country. Want daar is het eigenlijk uitgevonden, denk ik.
1: Ja, dan moet je even aangeven dan bij de kerkdienst.
0: Ja. Yeah.

0: zou het lukken. Ik denk dat de kerk meteen vol zit.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar ja, misschien... Dus,
0: we moeten toch het kerkkoor eens eventjes onder even vragen.
1: Altijd dan, proberen.
0: Ja, soms gospel song van een country bluegrass band. Ja, prachtig, mooi. Oké, heeft u nou een verzoekje?
1: Ja, dan kunt u WhatsAppen of bellen via het nummer 0299369916. Ik herhaal 0299369916.
0: Ja, want de wedstrijd Canada-Marokko, dat is niet zoals het gisteren was met Argentinië-Kaapverdië. Ja. Argentinië tegen Rotterdam. Ja. Rotterdam won bijna. Ja, schitterend, mooi. Oké, Mike and the Moon Pies. Een band die toch van de naam moest veranderen. En waarom, ja, dat weet je toch ook niet. Maar ze hebben de naam veranderd in Silverada. En binnenkort komt van deze band een nieuwe cd uit. Ja, zanger Mike Harmeyer verklaarde dat hij meer dan 10 jaar een naamsverandering overwoog te maken. Maar besloot dat het samen moest vallen met het gelijknamige album in 2024 van de band. En tijdens die overgang evalueerde de band een lijst van meer dan 200 potentiële namen via een groep tekstketen. En voordat ze dus gewoon eigenlijk Silverada kozen. Maar goed, toen Silverada nog Mike and the Moon Pies heette, brachten ze ook een paar enkele mooie cd's uit. Zoals in 2019 de Cheap Silver and Solid Country Gold. En daar draai ik het nummer van. If You Want a Fool Around.

Ja, prachtig nummer van Thumb Judge. Een eerbetoon aan John Hartford. John Hartford, bekend, ja, als je hem kan natuurlijk, als je hem kent bedoel ik. Een Amerikaans componist, country en bluegrass, dat was wat hij... Hij trok op een gegeven moment de bergen in om oude liedjes te archiveren en op te nemen die daar in de bergen werden gezongen. En zo kwam hij na een tijdje weer beneden en dat heeft hij allemaal op plaat vastgelegd. En dat kwam weer omdat hij Gentle on My Mind schreef erop. Gentle on My Mind, dat werd een wereldhit. Ik dacht dat er iets in Amerika al meer dan 6, 7 miljoen singles van verkocht werd. Het werd daarna heel vaak gecoverd. En dat zei hij ook. Muziek is een mooi ding, zegt hij, want je maakt één liedje en voor de rest van je leven hoef je niks meer te doen. Ja. Kun je je hobby uitvoeren. En dat heeft hij ook gedaan. Jammer genoeg is hij niet oud geworden. Hij werd 63 jaar. Hij was ook piloot van zo'n rad, zo'n boot in de Mississippi River. En unieke man en daarom een goede vriend van Tom Judge. En Tom Judge die schreef dit als een eerbetoon aan Hartford's band. Want hij woonde daar in een hoek aan de Mississippi River. En elke keer wanneer ze daar langskwamen met die boot, dan de kapitein van die boot, de piloot eigenlijk, die nam zijn hoed af. En dan stond hij met zijn viool daar op die hoek te spelen. Mooi verhaal. Ik heb een verzoekje van Marcel Hansen. En dat is Patrick Park. En dan vraagt hij om Something Pretty. We gaan luisteren. Marcel, voor jou.

0: Ja, de Saw Doctors. En de Saw Doctors, dat was een verzoekje van jouw vader. En die vroeg wat anders aan. Maar dit hebben we hem voor hem gedraaid, Rob. Ja, de Saw Doctors. En dat is The Same Old Town uit 1996. Same Old Town, zo heette de cd. En dat is een Ierse folk rockband uit Tuam in de County Galway. Opgericht in 1986, toerden ze eind de jaren 80 ter ondersteuning van de bands zoals de Hothouse Flowers en de Stunning en de Waterboys. De Saw Doctors hebben 18 top 30 singles behaald in de Ierse hitlijsten, waaronder 3 nummer 1 hits. En dat is toch zat.
1: Tja. Ja, en From Out of Nowhere is het 14e studioalbum van de Britse rockband Electric Light Orchestra. En het tweede dat wordt toegeschreven aan Jeff Lynne. E-L-O.
0: Ja, Jeff Lynne's ELO.
1: Het eerste studioalbum van de band in 4 jaar. Het werd uitgebracht op 1 november 2019 via Big Trophy en Columbia Records. Het titelnummer werd uitgebracht als de eerste single op 26 september 2019. Lynne speelde de meeste instrumenten op het album. Toetsenist Richard Tierney keerde terug op één nummer te spelen, wat zijn laatste optreden op het ELO-album markeerde voor zijn overlijden in 2024.
0: Ja, Jeff Lynne die verklaarde dat het eerste nummer dat hij voor het album schreef ook het titelnummer was en dat het From Out of Nowhere heette, omdat dat precies is waar het vandaan kwam. De thema's hoop en verlossing, optimisme zijn ook te horen door het hele album 1 heen. Songbird, dat vond ik een heel mooi nummer van dit album uit 2019. En die draai ik voor iedereen.

0: Ja, Rob, dit was dus Joanna Parker, Starting Line. En dat is pas nieuw, van 2026, Live Lines, zo heet de cd. Zeg Rob, AI, jij moet als jonge jongen, jij moet natuurlijk direct eventjes gespecialiseerd zijn in deze PC... computerachtige dingen natuurlijk. Of,
1: nou, ik ben met AI ben ik niet zo heel vaak bezig, moet ik zeggen hoor. Ik vind dat AI vind ik helemaal niks.
0: Niet? Nee. Maar het is wel de toekomst. Hè?
1: Ja, dat klopt. Het is het, ze geven wel natuurlijk informatie, maar ja. Nee, ik ben er niet zo ver van.
0: Nou, want als je zoals AI of ChatGPT. Zeg ik het goed? ChatGPT. Ja. Dan kun je gewoon iets indienen en dan. Dan maakt hij een muziekje voor je, maakt hij een plaatje voor je. En dat wordt al beter, dat wordt al gekker. En want toevallig zat ik van de week met iemand en die zei... weet je, je moet eens eventjes een nummer draaien van Caleb Walker. Geweldige countryman. En ik heb dat eens even opgezocht. En dat klinkt ook alsof je het naast je staat, bij wijze van spreken. Maar het is dus door AI gegenereerd. Het is gewoon een computernummer. En dat is ook met Sandy Shore. En Sandy Shore is ook een... ze is vernoemd naar een plek eigenlijk. De Sandy Shores. In Amerika. Maar deze computerprogrammeur... die maakt gewoon best een hele mooie muziekjes... in de stijl van de jaren 60, jaren 70. Dus we gaan gewoon eens eventjes kijken. Twee AI gegenereerde nummers draaien. Een beetje in de oude rock and roll, hillbilly stijl en een nummer in de country stijl. En we beginnen met Sandy Shore, Tomorrow May Be Late. Dat is een single die laatst is uitgekomen. Daarna Caleb Walker, I Didn't Make It In Time.

0: Ja, geweldig. Blake, Black Line. Goed, met Raping the Blues. Het zit er weer op voor de Muziek BV. Wij hebben het gewoon graag gedaan, Rob.
1: Dat doen we altijd.
0: Ja, ja. En met veel plezier. En natuurlijk, volgende week dan zijn we gewoon weer terug met een prachtig programma. Morgenochtend dan beginnen we natuurlijk hier bij de LOVF. VE. Van 9 tot 10 uur hebben we Peter Jonk met Love Classics. Prachtig, mooi programma. En daarna van 10 tot 12 uur heb ik met Johan Tol samen One Way Wind, de ochtendshow. Weer bekende, gewoon lekker allemaal gezellige muziek. En gewoon de bekendjes beginnen. We hebben ook Piet Veerman en we hebben ook de Kes. En meer van die leuke dingen. Dus lekker morgenochtend luisteren van 10 tot 12 uur. Wij zeggen dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. En dan zeggen we altijd... Dag!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online.

0: De nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel

0: dagen. Drie simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Een hele goede avond. We hebben het weer achter de rug, de hitte. Hebben jullie het overleefd?
1: Anders hadden we niet gezeten, Evert.
0: Kon je het... Hoe heb je het opgelost?
1: Nou, af en toe achter in de schaduw blijven gaan zitten. En veel drinken.
0: Jij, Roy?
2: Ik ben zo min mogelijk de deur uit geweest. Gewoon lekker in huis met de airco aan... Dat ik op een gegeven moment niet meer wist of het nou donderdag of zaterdag of maandag was. Ik was helemaal de weg kwijt.
0: Nou, ik ben voor het eerst in mijn leven vrijdags vanaf 12 uur binnengebleven. Dat is me nog nooit overkomen.
2: Maar ja, het was ook echt code rood, hè?
0: Dus, ja, het was echt code rood. Dus, we zijn er weer. En we zijn begonnen vanavond met Jan Smit. De tijd even stil. En dat is afkomstig van het album Leef. En tijdens een concert van Thomas Tol was het eigenlijk de favoriet van Thomas zelf. En dat werd ook gespeeld die avond. En vanavond hebben we van alles wat. Oud en nieuw.
1: Dat klopt. Want we gaan verder met Maria Keizer. Dat is al een tijd geleden. Dat was in 2016. En... die trad op tijdens een dijk van een tafel op in de Konijnstraat. En het lied eten Het Water Stroomt. In het teken van de watersnoodramp uit 1916... waren er een hele rij tafels opgesteld in de Konijnstraat. En Maria trad op, bijgestaan door de masterclass... van Marianne Molenaar en Dick Plat. Hier is Maria Keizer, masterclass en Dick Plat met Het Water Stroomt.

is er natuurlijk het WK-voetbal. En uiteindelijk zou je twee dingen tegelijk kunnen doen. En kijken en luisteren naar vanavond bij Muzikaal Volendam. En de poolfase van het Nederlands elftal, dat is achter de rug. De laatste wedstrijd werd gespeeld in Kansas City. En laat daar nou een lied over zijn gemaakt. En dat was al in 1952. En er bestaan ruim 300 versies. En van Little Richard en de Beatles, dat zijn wel de bekendste. En de Cats eindigt altijd een optredens met Kansas City.

0: In 2003... In 2003 stond op de Oranje Kermis Hit Festival CD het nummer Biercomplet van Nooit Docht. Het nummer werd gezongen door Jack Muren, Jan Molenaar Barre en René Tol. De teksten waren van Evert Verhoeven, Evert Plat en Wim Westendorp. De Kermis CD's werden toen geproduceerd door Jaap Tol de Bok en Wim Westendorp. En we waren in 2013 ook veel kermisnummers genoteerd in de Volendammer Top 1000. En deze stond op nummer 342. Dit is Nooit Docht met Biercomplex.
1: Biertje!

Dan is er vannacht de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. En dit is de knock-out fase. Degene die verliest, die gaat naar huis. En de wedstrijd die wordt gespeeld in Monterrey, Mexico. Het is een stad, ik lees verschillende aantallen inwoners, maar het is in ieder geval een stad van pakweg 6 miljoen mensen. En het is omgeven door bergen. En het kan daar een hele moeilijke wedstrijd worden vanwege de temperatuur en de tegenstander op Marokko. 3 uur 's nachts is daar 7 uur 's avonds. En dan wordt het ongeveer 36 graden. En dat kan een hete Mexicaanse avond worden. En daarom hebben wij BZN Live met Mexican Night.

In 2004 zong Arme Veerman het wonderschone Boulevard de la Madeleine tijdens het Concert van de Eeuw. Het is daarna door velen gedownload en op cd gezet. Het lied is een cover van de Moody Blues. Tijdens het Concert van de Eeuw zong Arme het namens Leftside, samen met de hits Like a Locomotion en Tessie I Love You. Maar nu de versie van Boulevard de la Madeleine op de cd van Arme Veerman.

Het is tot nu toe dus een hele hete zomer. En daarom zoeken we ook een nummer uit wat daar een beetje betrekking op kan hebben. En op het album van Maurer en Tuip, Made in Volendam, staat het nummer Summertime. Een lekker lui en loom bluesnummer, gezongen door Kees Noor. Hij wordt begeleid op gitaar door Dick de Boer. En als ik het goed heb, zat hij ook samen met Kees in de Catfish Blues Band. Als ik het goed heb. En u gaat horen Kees Noor met Summertime.

En Corine van Vacari deed natuurlijk ook mee met het laatste concert van Rome Thomas Tol in de PX op 6 juni. En ze hebben er weer een onvergetelijk optreden van gemaakt. Dat Corine een goede stem heeft, dat weten we allemaal. En daarom is het heel jammer dat er niet meer van haar wordt uitgebracht. Maar we hebben nog een demo van haar. Hier is Corine van Vacari met Le Memoire d'Abraham.

0: Het afgelopen weekend had je het weekend van de palingsound. En daar heb ik toch wel heel wat van gehoord. En buiten BZN en Ketsom hoorde ik veel Nextman, Jenroch en Meddok en kermisplaten. Van de generatie van nu, Alaska, Dandelion, One Clueless Friend, Case Mayfield enzovoort, daar heb ik eigenlijk weinig van gehoord. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben.
1: Ik heb er sowieso weinig van gehoord, nee. Moet ik zeggen.
0: Nou, ik heb dus jou één keer gehoord op zondagmorgen bij de straat.
1: Oh, muziek van de straat.
0: Ja.
1: Nou, dat is en, leuk.
0: Ja, dat viel me een beetje tegen. Ja. En dan, want er zijn toch wel een hoop artiesten van nu die al doorgebroken zijn en dat soort dingen. Dus daarom draaien wij vanavond maar eentje van Alaska. En dat is in Media Res.

0: De vierde nummer 1 hit van The Cats was Wherever I Belong. Dit was terug te vinden op hun album Take Me With You uit 1970. Dit keer was het nummer niet geschreven door Arnold Muren, maar door Piet Veerman. En later hebben de Tribute Bands dit nummer ook in hun programma's gezet. De Tribute to The Cats Band bracht in 2007 een album Songs to Remember uit waar het nummer ook op staat. Het nummer Wherever I Belong kwam ook in de Volendammer Top 1000 op plaats nummer 659. Hier zijn de Tribute to the Cats Band met Wherever I Belong.
1: Dames en heren, live in concert, the Tribute to the Cats Band.

En mocht het Nederlands elftal nog verder komen in het toernooi, dan kunnen ze ook nog wat cultuur opdoen daar in Amerika en Mexico. Een beetje een avondje tussen de cowboys of rodeo of line dancing of iets dergelijks. En Maribel maakte in het jaar 2000 een mooie single, Betty Lou. En die zouden we dan wel op kunnen sturen naar Ronald Koeman. Dat valt in die stijl. Hier is Maribel.

En we gaan naar het laatste nummer van vandaag. We danken jullie voor het luisteren. En in ieder geval tot andere week. En afgelopen vrijdag bracht Niels Buis weer een nieuwe single uit. Sorrow. Het is ook weer een voorloper van zijn aankomend album Carouser. En die komt op 9 oktober uit. Niels timmert hard aan de weg. En dit is alweer de derde voorloper voor zijn album. Hier is Niels Buis met Sorrow.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid en ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Leasebike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: me dan.
1: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers voor me. Gewoon

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet al...

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Elke zaterdagmiddag van 3 tot 5. Al is het nou min 10 of plus 30, er is altijd weer een aflevering van Terug in de Top 40. Welkom beste luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren. Ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden, maar ik draai er meer uit het verre verleden. We zijn ook met een zomersplaatje begonnen. Ja, tenminste, als ik het hoor, dan denk ik altijd wel weer terug aan vroeger zomers. Scott McKenzie met San Francisco. Een Amerikaans popliedje, geschreven door John Phillips en gezongen door Scott McKenzie. Het werd geproduceerd en uitgebracht in mei 1967 door Phillips en Lou Adler, die het gebruikte om hun Monterey International Pop Music Festival te promoten, dat in juni van dat jaar plaatsvond. We gaan verder met Joe Jackson met The Harder They Come.

Wicked World is een nummer van de Nederlands-Amerikaanse zangeres Laura Jansen. En het staat op haar debuutalbum Bells, uitgebracht in 2009. Wicked World is geschreven door Jansen en Rob Gillis en geproduceerd door Bill Leffler. Waar de voorafgaande singles van Jansen ballads waren, is dit een uptempo nummer. In het nummer worden veel verwijzingen gemaakt naar sprookjes, waaronder Roodkapje, Hans en Grietje en Rapontje. Hierbij worden vergelijkingen gemaakt met Hollywood. Dan gaan we naar 3 nummers uit een top 10, uit een top 40, uitgezonden zo'n beetje voorjaar, zomer 1965. En dan beginnen we met de Searchers, met Goodbye

Hallo Josephine is een single van de Britse muziekgroep The Scorpions. Het nummer is een cover van My Girl Josephine, geschreven door Fats Domino, hoewel de tekst iets veranderd is. Dat nummer is door meer dan 30 artiesten opgenomen, waarbij de titel soms verbasterd werd tot Josephine of Hello Josephine. De versie van The Scorpions haalde de Nederlandse en Belgische hitparade en dan weer niet in de Britse. Dat is toch echt merkwaardig. Erg leuk nummer. De volgende van The Animals, dat vind ik wel zo'n heerlijk nummer om luid mee te zingen. Bring it on!

Like a Rollercoaster is een nummer van de Ierse singer-songwriter Ronan Keating. Het is afkomstig van zijn debuut soloalbum Ronan, uitgebracht in 2000. Ronan is bekend geworden als zanger van de boyband Boyzone. Dan gaan we naar een prachtig mooi nummer van Bruce Springsteen. Het was live in de Kuip, heel wat jaartjes geleden. En we waren natuurlijk wel onder invloed van een aantal biertjes. Dus we hebben niet alles zuiver meegekregen. Maar wel dit nummer. Daar kreeg ik echt kippenvel van toen. I'm on fire.

Le Filet de Toulepé, Linda de Souza, is de Franse bijdrage van het Frans-Duitsje van vandaag. Linda de Souza, eigenlijke naam Theo Linda Joaquina de Souza Lanza. Ja, dat is een beetje te lang voor een artiestennaam, hè? Het was een Portugees zangeres die bekend werd met het Franstalige liedje Un Portugais uit 1978. Het werd ook uitgebracht in het Portugees. In 1982 had ze nog een hit met het nummer dat we net gedraaid hebben. Ja, ik ga het niet nog een keer uitspreken. Het is net aardig gelukt, vond ik. Dan gaan we nu naar de Duitse bijdrage. En die is van Matthias Reim. Verdammt, ich liebe dich.

Mooi hoor. Forever Live and Die is een nummer van de Engelse elektronische band Orchestral Manoeuvres in the Dark. Uitgebracht als de eerste single van hun zevende studioalbum The Pacific. En dat was in 1986. Enige recensies over het nummer. Lyndon Barber van de Sydney Morning Herald schreef dat Forever Live and Die bijna de hoogtijden van ABBA waardig is. Met zijn etherische Europese synthesizers die samensmelten rond één refrein dat naar de hemel opstijgt. Billboard selecteerde de single als een van hun poptips voor de week van 20 september en voegde eraan toe dat het de geest van de Beatles Magical Mystery Tour wist te combineren met de technologie van de jaren 80. Ja, en zo waren er nog meer positieve kritieken. Dan gaan we naar de artiest van de week. En dat is deze keer Neil Diamond. En dan beginnen we met het prachtige Solitary Man. MUZIEK

Set. Ja, wij hebben hem destijds live gezien in het Ziggo Dome. Toen had je eerst het integere Solitary Man, dat hij alleen op het podium stond met zijn gitaar. En dan, ja, en dan zo'n nummer, dat was weer met vol orkest. Ja, gigantisch. Wij hebben heel wat concerten gezien. En mevrouw, is, ja, die vindt dit de allermooiste ooit. Dan gaan we verder met Duffy, met Mercy. Oh.

Dancing in the Street, Mick Jagger en David Bowie. We waren afgelopen januari in het Pius 10 bij het concert Time Waits for No One van ons eigen Volendammer Stones Band. En met dit nummer nam natuurlijk Kees Noord de vocals en daar kwam Cor Bond bij. Nou ja, dan heb je echt het idee dat ze er alle twee staan. Dan gaan we verder met de eendagsvlieg van vandaag. En die is van The Waterboys, The Home of the Moon. En daar vertel ik de volgende keer wel wat meer over. Tot zo!